0: 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hoge Banweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Arish van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden, ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
1: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan wordt het 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en 105,5.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 is zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de tweede verdieping van een huis in Rotterdam-Charloos. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het gebeurde rond 10 uur bij een huis aan de Frans Bekkersstraat in de wijk Charloos. De peuter kwam terecht in de binnentuin van de onderburen. Er kwam een traumahelikopter te plaatsen met een medisch team aan boord. Het slachtoffertje is gereanimeerd. Daarna werd hij met een ambulance met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Een brand heeft in een portiekflat aan de Hoge Banweg in Schiedam heeft gisteren een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er de afgelopen nacht niet thuis hebben kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer denkt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen. Want de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte een toestel neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met een radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een grote zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens de kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De laatste fatale crash met een Amerikaanse B-52 was in 2008. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijk spel. Zojuist eindigde Iran-Nieuw-Zeeland in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay-Saudi-Arabië in 1-1. België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. En Kaapverdië tegen Spanje bleef 0-0. Komende avond en nacht zijn er weer 2 titelkandidaten die in actie komen. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. En Argentinië neemt het vannacht op tegen Algerije. Verder speelt Irak tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon. Het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 is zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de tweede verdieping van een huis in Rotterdam-Charloos. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het gebeurde rond 10 uur bij een huis aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Charloos. De peuter kwam terecht in de binnentuin van de onderburen. Er kwam een traumahelikopter te plaatsen met een medisch team aan boord. Het slachtoffertje is gereanimeerd. Daarna werd hij met een ambulance met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Een brand heeft in een portiekflat aan de Hoge Banweg in Schiedam heeft gisteren een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er de afgelopen nacht niet thuis hebben kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer denkt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen. Want de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte een toestel neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met een radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een grote zwarte plek te zien met een landingsbaan met veel rook. Volgens de kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De laatste fatale crash met een Amerikaanse B-52 was in 2008. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijk spel. Zojuist eindigde Iran-Nieuw-Zeeland in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay-Saudi-Arabië in 1-1. België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. En Kaapverdië tegen Spanje bleef 0-0. Komende avond en nacht zijn er weer 2 titelkandidaten die in actie komen. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. En Argentinië neemt het vannacht op tegen Algerije. Verder speelt Irak tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon. Het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging en 5 kilometer tussen Knoopend Hintam en Afrit Kerkdriel. Bijna 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Voorbij de brug richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rijbaan dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Dat geeft veel vertraging tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file. Verkeer voor Utrecht kan beter omrijden via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat tussen Knoopend de Baars en Oorschot 3 kilometer file. 2 kilometer file op de A270 Helmond-Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloes is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de 2e verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs- en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker, en Graaf Tel in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
1: Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer, die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1. En België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is eigenlijk de hand van de ANWB. Er staan veel files met een vertraging van ongeveer 5 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld bij Waardenburg is 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Eindhoven 4 kilometer file tussen Nistelrode en Berkel Noord. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: druk vanochtend op de weg. Er staat wel een file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel. 3 kilometer, er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. 10 kilometer langzaam rijden op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knoopend Galder en de Reeshof, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A76 Aken richting de Duitse grens. Tussen Knoopend Ten Essen en Geleen, 5 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. En 10 minuten op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloos is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de 2e verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs- en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker, en Graaf Tel in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
1: Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef Van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer, die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1. En België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel 5 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek. Een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. Een kwartier vertraging ook op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens. Tussen Stijn en Nutstad 5 kilometer file. 10 minuten op de N276 Brunssum Maasbracht. Tussen de N581 en Sittard 3 kilometer. Rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Dat duurt tot ongeveer 10:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: bewustzijnsdoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer. Dat duurt tot ongeveer 10:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloos is aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de tweede verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs- en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker, Hij graaft Hel in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
2: Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1. En België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is de hand van de ANWB. Rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloos is aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de 2e verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs- en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker, en Graaf Tell in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
1: Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer, die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1 en België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: André Bosgaard van de ANWB. Door spoorproblemen in Duitsland rijden tussen Venlo en München-Gladbach geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Wijngaard van de ANWB. Door problemen op het spoor in Duitsland rijden tussen Venlo en Mönchengladbach geen treinen. Dit duurt ongeveer tot 12:30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Stad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De hart van de ANWB. Tussen Roermond en Echt rijden geen treinen door een seinstoring. En rijden bussen, dat duurt tot ongeveer 3:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: stad, jouw radio. Westland FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In de kerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anderbos. 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. 10 minuten oponthoud na een aanrijding. A67 Duitse grens richting Eindhoven tussen Veldhoven en Venlo-West. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 12:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten oponthoud. A76 Duitse grens richting Geleen voor Nut 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Dordrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
1: Drechtstad FM.
2: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst met Theo van Gameren.

0: en George Michael, oftewel Wham, The Edge of Heaven, was een van de leukste platen die zij maakte. Goedemiddag, Atos Radio, Drenthe FM.
1: Of het buiten nu regent of stormt, bij de swingende hitmiddag schijnt altijd de zon.
0: Ja, en buiten stormt het een beetje. Regen, morgen ook nog regen, maar de temperaturen volgende week worden allemaal wat beter. Gaan we weer richting de 30 graden en op de radio. Lekkere muziek, power station.

0: Robert Palmer was de leadzanger van Power Station. Ook in deze band John Taylor van Duran Duran. Een grootste hit in Nederland. Some Like It Hard.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Kleuren zeggen vaak meer dan woorden.
2: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Eurovision ingesproken. Rood. Als je dat aan hebt, dan is dat misschien een beetje de piece of the action. De baby's hoor die jij, de swingen in.
1: Theo, wie zijn er van?

Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op één hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf.

Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Stok 10 minuten oponthoud. A59 Den Bosch richting Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A76 Duitse grens richting Geleen. Voor Nut 5 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op de WEM via DAB Plus en FM in Noord-Holland. Nee, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.
1: Theo van Gameren, de koning van de hits, met plezier in de spits.

is een van die leuke platen uit die tijd. Baggy Trousers over die gekke broeken die ze toen de tijd aan handen hadden. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstok FM. Via FM en DAB+. Gewoon voor jou, de allerlekkerste platen. 24 uur per dag. 7.

0: van 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groentvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Hank 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Uden een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Papendorp een kwartier. Op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hocht 5 minuten vertraging. De N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Jansen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. Een kwartier oponthoudt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier. A50 Eindhoven richting Oss tussen Zonnebreugel en Uden. Een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp. Een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boxmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Eindhoven richting Oss tussen Zonnebreugel en Veghel 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een half uur. A59 Den Bosch richting Oss tussen Hintham en Nuland een kwartier. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: ANWB. De files lossen snel op. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam, 5 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Malden en Boxmeer een kwartier op onthoud. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Utrecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
2: S Club.
3: Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 12:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. En in de kerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, we zijn inderdaad met trots op Papendrecht in de studio. En deze keer is het net even een beetje anders. Want vanavond gaan we terug in de tijd. Want het nummer wat je net hoorde is eigenlijk Erik zijn begintune vanaf de allereerste dag eigenlijk zo'n beetje. Want op 18 juni 2011, precies 15 jaar geleden, ook wordt oud, vond namelijk de allereerste radio-uitzending van RTV Papendrecht plaats. Dus dat is over 2 dagen. Een bijzonder moment in de geschiedenis van deze lokale omroep en een mooie aanleiding om herinneringen op te halen. En er komt nog een feestelijk jubileum bij. Want vanavond staat ook de 300ste aflevering van Praat Paul op het programma. Dus genoeg redenen om eens terug te blikken op de afgelopen jaren, de verhalen achter de schermen te delen en stil te staan bij bijzondere momenten. En dat doen we samen met Erik Vastenau van Back to the Roots, medewerker en bouwer van het Eerste Uur, en René van Engelen van het programma Praat Paul. En samen nemen ze ons mee langs 15 jaar radio, vrijwilligerswerk, mooie herinneringen en de ontwikkeling van RTV Papendrecht / Drechtstad FM tegenwoordig.
2: Op 18 juni 2011 om 12 uur begon het zo.
0: Papendrecht.
3: Zaterdag 18 juni, de officiële opening.
4: Vanaf die datum gaan we los met lokaal nieuws.
3: En de beste muziek en goede programma's.
5: Jij gaat op
6: Ook luisteren.
7: Ook luisteren.
8: Ook luisteren.
4: Of misschien wil je zelf wel een programma maken.
3: Als je dat wilt, ga dan naar rtvpapendrecht.nl voor meer info.
0: Dit is Papendrecht FM.
9: Informatief. Van belang
3: voor iedereen. Papendrecht FM. Dus vanaf 18 juni kunt u luisteren naar de reguliere uitzendingen van Papendrecht FM.
0: Je blijft op de hoogte.

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM.
1: Ja, nou ja, dus vergis je niet, het is nog geen 8 uur. Dus van 8 tot 10 hebben we inderdaad gewoon...
2: Ik wil wel bijna gaan beginnen. Van, ja, welkom bij de 300ste aflevering van de Praatpaal op Drechtstad FM.
1: Ja, dat is de 300ste aflevering,
2: ja,
1: dadelijk.
2: Ja.
1: Maar we gaan eerst eigenlijk, 300ste aflevering, 8ste levensjaar, hè? Een beetje.
2: Van ergens, 8 seizoen.
1: Van Praatpaal. Alleen, we gaan eerst terug in de tijd natuurlijk van het ontstaan van Papendrecht FM en RTV Papendrecht. Maar daarvoor hadden we, want RTV Papendrecht is eigenlijk, die bestond toen nog niet. Want we hadden de jaren daarvoor, en er zijn nog best wel mensen die tijd kennen. Toen was het Salsa, hè?
2: Ja, Salsa Radio.
3: Ja. Ja.
1: Erik, jij zat niet bij Salsa?
3: Nee.
1: Jij wel, René?
2: Ja. Met Gerrit, onze technicus ook. En ja, wel meer mensen natuurlijk die nu bij RTV Papendrecht actief zijn. Ik ken de tijd ook nog van dat we aan de dijk zaten. In een ongelooflijk stinkend en gaar gebouwtje. Ik weet niet of het ooit geweest
3: bent. Ja, we zijn er absoluut een keer geweest.
2: Oh, wat was dat erg. En het was een hele vooruitgang dat we een studio kregen onder in het oude gemeentehuis.
1: Ja.
2: Ja, dat was...
3: Dat is nu de fietsenstalling volgens mij. Of dat is een fietsenstalling geweest ook nog een tijdje.
2: Ja, en ik weet dat er nu zitten in een zonnestudio.
3: Zonnestudio, ja. Dat was dus wel mooi, want je kon als je over de main liep, kon je naar beneden kijken.
2: Ja.
3: Dat was wel grappig.
2: Ja,
1: ja, dan had je zo'n grote...
2: Salsa Radio.
3: Ja. Salsa Radio.
1: Dan kon je radio kijken.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar het was een mooie, grote, ruime studio waar je goed gasten kon ontvangen. Ja. En het was heel fijn.
1: Ja. Alleen, helaas kwam er op een gegeven moment een einde aan Salsa Radio.
2: Gedoe, financiën. Gedoe, dat weet ik allemaal niet precies.
1: Nee. Dus
2: kijk, nu zit ik in het bestuur van RTV Papendrecht. Maar toen deed ik alleen maar een column op de woensdagavond bij een programma. En praatte ik daar wat mee. Dat was dan zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dus dat was wel verschillend.
1: Ja. Dan hebben we het, zoals dat was, daar hebben we het niet meer over. Want ergens in 2010... was er een of andere gek die ineens zoiets had van... joh, we moeten gewoon weer een lokale omroep hebben.
3: Ja, niet helemaal. Toen Salsa eigenlijk op de fles ging, laten we het maar gewoon even netjes zeggen... dat is wat er toen de tijd gebeurde, was Chris Wijmans er al bij. Want je hebt het uiteindelijk over Chris Wijmans.
1: Ja, ik heb het over Chris.
3: En Chris die heeft toen het initiatief genomen om een nieuwe omroep hier in Papendrecht te stichten. En dat is uiteindelijk RTV Papendrecht geworden... En dat heeft hij gedaan met een x-aantal oud Salsa-medewerkers.
1: Ja.
3: Daar praat ik over Rob de Leeuw, daar praat ik over Peter van Leijden, Jeroen Jansen, Frans Klein. Dat was eigenlijk Jan van Effen, maar was niet echt een Salsa-man. Maar die was wel echt van het eerste uur, die vijf, zeg maar. En die zijn begonnen met RTV Papendrecht op de kaart te zetten.
1: Ja.
3: En uiteindelijk met bouwen. En en toen kwam het bouwen. En toen moesten we niet mouwen, maar toen gingen we bouwen. En toen kwam ik om de hoek.
1: En toen kwam jij om de hoek zetten.
3: Zes of zeven medewerkers. Ja.
1: Want het kwam ook in de media dat men bezig was met een nieuwe lokale omroep.
3: Ja, absoluut.
1: En dat zag jij.
3: Ja, dat zag ik in de krant staan. En daar schreef ik gelijk op. Maar dat deed ik al in 2010. Maar we kennen allemaal, tenminste heel veel mensen kunnen Chris. En Chris was nou niet iemand die heel snel reageerde of wat dan ook.
2: Nee joh.
3: Nee, absoluut niet. En ook met dit reageerde Chris gewoon niet. Ik had me aangemeld van ik wil bouwen, ik kan dat, ik doe zus, ik doe het zo. Nou, je kent me een klein beetje hoe ik ben. En uiteindelijk niks gehoord. Tot drie keer toe gevraagd. Want ik kwam hem tegen als fotograaf. Hmm. Want hij was fotograaf in Papendrecht.
1: Ja.
3: Nou, de laatste keer... Oh, ja, ik zal eens even kijken. Nou, toen uiteindelijk uitnodiging gekregen. En toen was er een bijeenkomstavond waar wat meerdere mensen bij kwamen. En toen werd er gelijk gezegd, jij gaat bouwen. Oké.
2: En toen heb jij die studio gebouwd, meegebouwd?
3: Net als hier, bouwkundig gebouwd. Hmm. En technisch niet natuurlijk. Gelukkig waren er heel veel mensen die technisch veel beter zijn dan ik.
1: Even voor de mensen die luisteren, bouwkundig en technisch. Je zou zeggen, van het is allebei technisch. Ja, je hebt gelijk hoor.
3: Je hebt gelijk.
1: Maar wat Erik bedoelt is het bouwkundige technische. Dus de wandjes, de muren, de vloeren, dat soort dingen. En je hebt installatietechnisch. Ja, dus okay. De draadjes en de verbindingen, zeg maar. Ja. Dat is wat Erik.
3: Ja, daar hadden we gelukkig Robert onder andere voor. En hadden we Jeroen voor. Dat was heel blij. Nee. Daar heb ik het meubel niet gemaakt. Het meubel is toen gekocht bij een andere omroep, volgens mij.
2: Okay.
3: En, maar ja, we kregen twee lege schoollokalen. We hadden niets.
1: Het was aan de Schoorweg.
3: Ja, het was aan de Schoorweg. En er was wel een tekeningetje. Jan had ooit een tekeningetje van Jan van Efferen. En dan kijken, ja, Jan, dat gaat niet passen. Dat is zonde. Dat moeten we veranderen. En uiteindelijk zijn we toen gaan bouwen. En daar zijn we bijna een jaar mee bezig geweest, hoor.
2: Ik ken dat gebouw, want ik heb daar lesgegeven in de voormalige Julianaschool. Met hoofdmeester Arie de Bruin.
1: Geweldig.
3: Oké, nagaan.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Het waren mooie tijden. Het was gewoon 4 avonden in de week bezig. De zaterdagochtenden hadden we besloten met elkaar om heel veel te gaan doen. Mm. Nou, de ene zaterdag deden we heel veel. En de andere zaterdag deden we helemaal niks. Nou, maar dan kwamen we alleen maar. En dat,
1: maar dan kan ik me ook nog herinneren dat dat was het begin van RTV Papendrecht, Papendrecht FM.
3: Absoluut.
1: En echt het begin van de club, zeg maar. Mm-hmm. Want je kan wel zeggen dat het een club was. Maar het was ook het begin van bijnamen.
3: Ja.
2: Bijnamen. Nou ben ik nieuwsgierig, hoor.
1: Ja, nou, ik ga een paar bijnamen noemen. En Erik, jij moet je mond even houden.
3: Ik zeg helemaal niks.
1: Dan ga ik eerst eens eventjes vragen aan zowel Bovien. Want Bovien die zit er nog maar heel erg kort bij. Dus die heeft, voor haar is alles nieuw.
4: Ik heb
1: de
4: bouw toevallig niet meegemaakt.
1: Nee.
4: Toen zat ik niet eens op de basisschool. Ik zat er nog op het kinderdagverblijf.
1: Ja, nou, daarom.
4: Dus het is een tijdje geleden.
1: Ja, dat komt goed. Gaat het goed, Erik? Ja,
2: Ik hoor allemaal geluidjes erbij.
3: Ja, dat is gezellig, joh. Nee, ik doe alleen het woord luisteren. Oh, okay.
1: Gewoon bijnamen. Jan Map.
3: Ja.
2: Ah, Jan van Efferen.
3: Jan van Efferen. Ja. Weet je waarom? Weet je nog waarom?
1: Ja, omdat hij de administratie deed. Dus hij liep altijd met een mappie.
3: Altijd met een map. En alles wat hij opschreef of maakte, dat ging in de map.
1: Ja. Dan heb je Gootje.
3: Dat was Marco. Is Marco nog steeds?
2: Ik denk aan een plasgootje, denk ik.
1: Nee, dat is een kabelgootje.
2: Kabelgootje, oké.
1: Die heeft meters, maar dan ook echt kilometers, gootjes, kabelgootjes gelegd. Nee. Dus dat was zijn bijnaam, was Gootje.
3: Was Gootje.
1: Ah. Waren er nog wat bijnamen, Erik?
3: Ja.
2: Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Hij is er vanavond niet, want hij is... dat is natuurlijk... soms heb je andere gelegenheden. Onze voorzitter Hans is er niet.
1: Nee.
2: Was er een bijnaam voor Hans?
3: Nee, niet dat ik weet. Nee.
2: Kunnen we er een verzinnen vanavond?
3: Ik weet, dat wel.
2: Wij draaiden wel eens een nummer. Want het geld is altijd een ding gebleven bij RTV Papendrecht.
3: Daar gaan we
2: het zo nog over hebben. En dan was natuurlijk Hans altijd zijn ding. Want dan werd er weer geld bijgelapt door de bestuursleden.
3: Ja.
2: Dat deden we dat allemaal prima. Maar dan hadden wij een nummer op een gegeven moment, Gerrit en ik, gevonden. Hans, wie betaalt de schade?
1: Oh,
2: Hans werd
1: dan
2: gezongen. Wie betaalt de schade? Dat ging we hebben een paar keer gedraaid voor hem.
1: Geweldig.
2: Ja, maar goed.
3: Er was er nog één met een bijnaam, hè?
2: Oh ja?
3: Jazeker.
2: Cora.
1: Beertje?
3: Nee, ik.
1: Oh nee, ik had
2: Beertje?
1: Ook...
2: Beertje? Ja. Is jij Beertje?
3: Knuffelbeer.
1: Oh, Knuffelbeer.
2: Dit wordt iets gezelliger.
1: Ik had ook een bijnaam. Ik vind het wel passend. Ik had ook een bijnaam.
2: Oh, is ook een bijnaam?
1: Ja, ik had een bijnaam.
4: Kletskop.
3: Dat is naderhand gekomen.
2: Nee. Wandelende microfoon.
1: Moeder Overste,
2: zo. Nou.
1: Want ik deed toen nog helemaal niets bij de radio. Want je hoefde niet in de buurt te komen met een microfoon bij mij. Ik was natuurlijk wel altijd met Erik, was ik er gewoon. Maar ik was, ik deed dingen regelen. Dus de koffie met wat lekkers.
2: En waarom
1: moest
2: je dan niet in de buurt komen met een microfoon? Weet je dan niet goed of zo?
1: Ja, dan, dat vond ik helemaal niks. Dat vond ik eng.
2: Dat zou ik niet meer zeggen.
1: Nee, dat klopt. Maar dat is weer een heel verhaal, een ander verhaal. Dat is een jaar nadat wij de eerste radio-uitzending hadden. Nee,
3: 2012.
1: Nee, 2011.
3: Ja, en hebben we bij Vis gedaan.
1: Ja, en dat was het begin. Toen ik deed altijd op de achtergrond. Moeder Overste, dus ik als een soort moederkloek. Ook voor de jonge meiden die er allemaal bij waren. En het was gewoon leuk, was gezellig. En ik deed op de achtergrond wat dingen regelen. En we hadden toen
3: broodjes.
1: Het eerste glaas... Ja, broodjes regelen. Het eerste glazen huis hadden we toen. En daar haalden we geld op voor de voedselbank.
2: Mm-hmm.
1: En dat deden we 24 uur. En elk uur zouden we dan met de voorzitter van de voedselbank... zou er een gesprekje zijn waarom de voedselbank nou nodig was... wat dat allemaal deed, wat ze nodig hadden, hoe ze dat regelden. Nou, van alles erop en eraan.
3: Voedselbankmomentje.
1: Ja, het voedselbankmomentje. Op de achtergrond had ik alle gesprekken gehad met die voorzitter. Alleen een ander zou elk uur dat voedselbank van mee.
2: Oh ja.
1: Alleen het eerste uur kwam die persoon niet opdagen.
2: Aha.
1: En toen was het echt zo van, als die er het volgende uur nog niet is, krijg jij een microfoon in je hand en dan ga jij het doen. Nou, ik dacht niet.
2: En wie zei het tegen jou? Knuffelbeer?
1: Ja, onder andere.

0: dan over?
1: 2013.
2: Volgens mij 2013, ja. Dat was ook in het jaar, heel toevallig, dat bij het gemeentehuis met Oud en Nieuw, met de nieuwjaarsbijeenkomst, was het ook, laten we nou gewoon eens trots op Papendrecht zijn.
0: Ja.
2: Alleen met de kerst had ik dus al mijn trots op Papendrecht momentjes om RTV Papendrecht te promoten.
0: Ah ja.
2: Dus dat waren de eerste momentjes. Dus ja, dat is echt wel wat langer.
1: Wel, als je eraan terugdenkt, dan hebben we ten eerste met dat soort zaken heel veel gedaan. Heel veel jaren, gelukkig. We hebben heel veel mooie dingen gedaan.
2: Ja.
1: Ik wil zo meteen, als het mag, een klein stukje laten horen uit het Glazen Huis, wat wij gedaan hebben in 2013. Mm-hmm. Van Back to the Roots, dat lijkt me wel leuk. Even een klein stukje, dat hebben we nog. En ja, wat hebben we niet gedaan? Je kan het zo gek niet verzinnen. Nee. En het mooie is, begin van mijn programma, daar begon ik met Wim Flink.
2: Ja.
1: En Wim Flink die is uiteindelijk na een half jaar, heeft hij zijn vleugels uitgeslagen, een eigen programma gekregen op RTV. Dus je hebt jaren nog op RTV gedraaid.
0: Kijk.
1: En toen kreeg ik een nieuwe sidekick, dat was Sandra de Bruin. En ja, die heeft het anderhalf jaar volgehouden. En dat klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar die had heel veel andere dingen wat ze heel erg leuk vond.
2: Ja.
1: En in 2013, dit jaar, wat ik dan op het filmpje heb staan met geluid, is Sandra die er nu nog steeds bij zit, bijgekomen. Dus die zit er ook al 13 jaar bij.
0: Zo.
1: En dat is best wel, wel leuk.
0: Langer.
1: Ja, absoluut.
2: Trouwens, je weerman ook.
1: Langer, want Sebastiaan die zat erbij na 1 of 2 maanden al.
2: Ja, al vrij snel.
0: Hij is er nu, hè, de weerman.
2: Ja. Ja. Ja,
1: en die heb ik eigenlijk in mijn maag gesplitst gekregen, dankzij de hoofdradio toen de tijd, Peter van Leijden. Hij zegt, Erik, dat is wel voor jou. Ik zeg, dankjewel. Ja. Oh, nou ja, uiteindelijk, hij zit nog steeds bij me. En dat vind ik wel ontzettend leuk.
2: Maar dat maakt dus wel dat je met elkaar een soort kweekvijver
0: zo is
2: maakt.
0: Het.
2: Om, ja. Kijk, we hebben nu Bovien hierbij.
0: Ja.
2: Dus het is echt wel een doorgeefgebeuren. En ik denk dat dat ook wel het mooie is van RTV Papendrecht in de loop der jaren. Het is meer dan alleen maar vrijwilligerswerk.
0: Zo is dat.
2: Het is meer dan alleen maar je radioprogramma maken.
1: Absoluut.
2: En later je tv-programma maken. Want die is er natuurlijk ook bijgekomen.
1: Ja, tv is al redelijk snel gekomen. In 2012 is televisie, TV Papendrecht uiteindelijk opgericht. En ja, het is nooit helemaal een beetje geworden wat we allemaal met elkaar wilden en gedacht hebben. En dat komt voornamelijk puur door handjes.
0: Te weinig mensen.
1: We hebben gewoon te weinig mensen, helaas. Ja. Nog steeds. En dat is best jammer.
0: Ja, er is nu weer iemand bijgekomen. En het is wel mooi wat ze ook al produceren bij de tv-afdeling.
1: Absoluut. Ja.
0: En straks gaan we het bij de praatpal over hebben. Hè. We gaan bij de praatpal meer voor uitkijken.
2: Ja.
0: Dan hebben we een gesprek met de eindredacteur van de Streekomroep. Waar we allemaal al deel van uitmaken. En per 1 januari 28 ook als lokale omroepen in omgaan.
1: Ja, we gaan al geluiden dat eerder moet, hè? De NLPO die roept nu al dat ze het eerder willen. Ja, dat hebben we een paar weken geleden is dat gepubliceerd.
0: Nou, we gaan het horen.
1: Ja.
0: Maar kijk, dan is het ook wel belangrijk om te kijken van, hey, wat zijn nou typische dingen die je als streekomroep ook gaat doen en uitzenden.
1: Ja.
0: En ja, dan moet je ook naar vooruitkijken.
2: Ja,
0: zoiets als jullie programma of jouw programma is het eigenlijk, hè, vooral Cora.
2: Ja.
0: Maar ook Back to the Roots en ook Praatpaal. Hoe ga je dat doen? En datzelfde geldt natuurlijk voor tv. Want dat biedt allemaal kansen natuurlijk als je met die lokale omroepen bij elkaar komt. Om toch 1 tv-studio te hebben. Of en hoeveel radiostudio's gaan we straks hebben? Want het is een hele grote regio waar we in terechtkomen.
2: Ja,
0: maar dan denk ik, deze omroep, RTV Papendrecht, heeft echt iets neergezet. Want we hebben heel veel programma's hebben we volgehouden al die jaren.
1: Ja.
0: En doordat de radio zo draaide en tv ook weigerde te stoppen, zeg maar. Dus dat ook een soort met Peter Weting en Jan van Efferen en Gerrit de Ruiter.
2: Ja.
0: En laten we Carl niet vergeten, jongens.
2: Nee,
0: die was ook een zeer drijvende kracht.
2: Ja.
0: En Carl doneert nog ieder jaar trouw aan onze stichting.
1: Ja, ik weet
0: het
1: van
0: Pietje.
2: Ja, die luistert ook nog gewoon mee, hè?
1: Af en toe wel,
0: ja. Carl, als je luistert, kennen jullie een beetje goed Duits? Want
2: dan ambition.
0: Ambition,
2: dat is een beetje de
0: Dankeschön.
1: Danken.
2: Vielen dank voor onze partnerstad, hè?
0: Ja.
1: Een mooi bruggetje naar Praatpaal vandaag. Ja. Het is vandaag dinsdag 16 juni 2026. Dat betekent dat het 300ste... Nee, eigenlijk 301. Maar vorige week hadden ze geen uitzending omdat Gerrit er niet was.
0: Juist.
1: Dus de 300ste uitzending vandaag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dan kan je eigenlijk maar 1 plaat draaien. Maar voordat ik dat doe, eerst deze.
3: Elke zondagmiddag. Back to the Roots. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En natuurlijk...

0: is wel lekker. Je kan niet anders draaien natuurlijk als Cool. En dan ging een Celebration 300ste uitzending Praatpaal zometeen na achter.
1: Ja, en we eindigen de Praatpaal, dat kan ik alvast verklappen, met Celebrate van Pitbull.
2: Nou,
1: dat komt uit de Penguins of Madagascar. Dus we hebben een feestelijk nummertje aan het begin nu. En een feestelijk nummertje aan het einde.
2: Oh, geweldig. Heerlijk.
0: In mijn programma draai ik heel veel jingles. Waaronder vind ik gewoon heel erg leuk. En er zijn er heel veel van mij gemaakt. En ook een aantal Veronica discjockeys hebben ze gemaakt. Onder andere, hoe heet hier onze geldtheorie nou, joh?
2: Giel?
0: Giel Belen. Dit is Giel. Wacht even, dit is Giel.
3: Hé, hey, Erik, rij die hits, die ene. Ja, die. Nu even gauw.
0: Dat is Giel Belen.
1: Leuk.
0: En dit is...
4: Back to the Roots. Back to the Roots. Gaat weer fout met de beste foute platen.
0: Dit is een oud papenrechter, Rick van Veldhuizen.
1: Kijk.
0: Maar deze die draaiden wij heel veel, zeker als ik een beetje dwaas was. Dat was deze.
4: Hey Knuffelbier. Waar ben je nu weer mee bezig?
0: Ah, nou, daar heb je hem.
2: Ja, klopt.
1: Kijk.
2: Maar dat heeft dan niks met Papendrecht. Nee. Maar jouw beginjaren radio lagen aan de overkant.
0: Die lagen aan de overkant.
1: Wat is de overkant Dordrecht?
0: Bergambacht.
1: Bergambacht. Ah, ja. Dat is heel erg overkant.
2: Ja.
0: Ik werkte toen bij een bedrijf in Stolwijk. En daar hadden we heel veel met bergambachtenaren en dergelijke. In die regio te maken, op te werken. En op een gegeven moment ontmoette ik een loodgieter. En die zei dat hij bij de lokale omroep zat, de Radio Centraal in Bergambacht. En dat leek me wel wat, want vroeger, illegaal, hebben we natuurlijk allemaal wel wat gedaan. Ik ook. Ik ben ook die Roomser dan de paus geweest. In een garage achter bij ons op het pleintje, nou, een studiootje gebouwd, dat soort dingen. Nou, wie niet? En uiteindelijk ben ik toen bij Radio Centraal terechtgekomen. En daar heb ik 11 jaar gezeten. En ja, toen kwam RTV Papendrecht om de hoek en dacht, dan moet ik in mijn eigen dorp moeder radio gaan maken en niet meer in Bergambacht. Best jammer, want we hebben heel veel leuke dingen gedaan uiteindelijk.
2: Maar dat is ook allemaal wel het begin geweest van, net wat jij er net zei. Als je kijkt naar de, natuurlijk voor de toekomst moet je kijken, maar je kan heel veel uit het verleden halen. Voor die toekomst.
1: Zeker. Kijk, Gerrit en ik die hadden dus samengewerkt bij Salsa. En zijn toen bij RTV Papendrecht niet gestart, zullen we maar zeggen. Ik zat ook in de gemeenteraad toen. Ja. Dat vond ik ook niet helemaal kunnen. Maar goed, toen hadden we afgesproken met z'n tweeën bij Gerrit in de achtertuin.
2: Ja.
1: Want in allebei onze levens zou het wel eens heel anders kunnen gaan lopen. Er zou wel eens wat iets kunnen gaan veranderen. Nou, als dat gebeurt en we krijgen ruimte, zullen we dan radio gaan maken. En nou, dat was zover. In 2018 gebeurde dat in allebei onze levens, zullen we zeggen.
2: Mm-hmm.
1: Dus Gerrit en ik, al jaren dik bevriend, zijn toen naar Hans en Piet gegaan.
2: Ja.
1: En gezegd, zoeken jullie nog mensen die een politiek, lokale politiek radio programma willen maken en levensbeschouwing?
2: Kijk.
1: Nou, allebei hadden ze niet bij RTV Papendrecht, dus zeiden ze ja. Dus toen zijn we samen begonnen. We hebben heel lang nagedacht over een naam. Ja, hoe ga je dat noemen? Ja,
0: lastig, hè?
1: Ja, en Gerrit kwam met het idee Praatpaal.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat was wel makkelijk. Ja. En het is wel begrip geworden. Want,
2: is het volwassen zusje Trots op Papendrecht en Praatpaal niet zo'n beetje tegelijkertijd begonnen?
1: Dit is het 8e seizoen, dus tel maar terug.
0: Nou, dat ken ongeveer wel wat jij zegt.
2: Ja.
1: Seizoen 2018-2019.
2: Want daarvoor hadden we Papendrecht actueel.
1: Ja, dat zat...
2: En Trots op Papendrecht was een onderdeeltje van Papendrecht Actueel.
1: Oh, kijk.
2: En daar had je dus Trots op Papendrecht. Creatief Papendrecht. Politiek dichtbij.
1: Oh ja.
2: Dat zat allemaal in Papendrecht Actueel.
1: Ah.
2: En dat is gestopt. En
1: toen begon Praatpaal.
2: Toen begon Praatpaal, maar toen is ook het... eigen programma van Trots op Papendrecht begonnen. Kijk. Dus niet meer als onderdeeltje.
1: Zij zijn ook gewoon 8 seizoenen.
2: Ja. Nou, ik daarover nadenk.
1: Ja.
2: Oh, nou, gaat ook wel uit.
1: Ja. Ja. Ja, en bij ons kwam ergens in het tweede seizoen, denk ik. Want we waren echt driftig op zoek naar uitbreiding van... Ja, met z'n tweeën toch lastig
2: toch
1: om het allemaal
0: zeker,
1: 2 uur
0: zeker
1: vol.
0: Zo'n programma.
1: Ja, het is heel breed natuurlijk. Ja.
2: 2 uur, hè?
1: Ja, en toen ontstond het... een columnist, Bert Lok, heeft het ook nog eens gedaan.
2: Ja.
1: En, die had zijn vaste Scrabble-avond. Bert, als je luistert, hè, weet je nog? Met zijn broer, dus die kon niet op dinsdagavond. Ja, dat toch live.
2: Ja.
1: Ja, en toen kwam... En Peter Liefde kenden we ook. En toen kwam die connectie. En toen is Peter ook aangeschoven en gebleven.
2: Ja,
1: en Hans bleef eigenlijk altijd een beetje...
0: Ja, die kwam altijd
1: Hans is er. En hij heeft weinig voor te bereiden. Hij heeft al genoeg aan zijn fiets hangen. Die bleef altijd hangen. En zo ontstond eigenlijk dat mensen vonden het wel grappig dat we aan het begin van het programma een beetje aan het leuteren waren over actualiteit en zo.
2: Ja.
1: Nou, toen hebben we er vast item van gemaakt. Keek op de week. Nou, ja. Bam. Ja. En we hadden al een column ook. Dat was het volgende item. En dan aan het einde waren we ook aan het kletsen over jou. Vond jij nog een uitzending? Wat een leuke uitzending. En de gasten vroegen dat natuurlijk. Hè. Nou, daar hebben we de nazit van gemaakt. En dat is, nou ja, dat, ja, dat
2: fantastisch.
1: Soort. Dus zo ontstond dat allemaal. Ja. En er zijn ook heel veel dingen gesneuveld. Bijvoorbeeld René denkt na.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat werd toch wel dat werd toch een beetje gênant natuurlijk als ik ging nadenken. Dus die hebben weer afgeschaft.
0: Wie dat verzonnen?
1: Ja, ik. Dat,
2: je probeert
1: dat, je probeert wat, hè. Ja, maar bijvoorbeeld het nummer van de week dat Gerrit maakt is heel leuk. In het begin deed hij dat live. Maar het is veel leuker als je thuis iets kan monteren natuurlijk. Met leuke dingetjes tussendoor.
2: Ja.
1: En ja, dat was heel leuk. Dus dat draait nu ook al heel lang eigenlijk. En zo hebben we allemaal vaste items erin. En natuurlijk ja, was het super gaaf om met die gasten allemaal steeds in gesprek te gaan.
2: Ja, hè? Ja. Want dat vind ik, dat is trots op Papendrecht. Is niks zonder gasten.
1: Nee.
2: Want je bent trots op Papendrecht. Of Papendrecht zou trots op je moeten zijn. Dat is echt maar zeg, trots op Papendrecht. Dus dat draait om de gasten. Maar ook in Praatpaal is eigenlijk altijd wel een gast. Ja, of het nou met politiek te maken
1: niet
2: heeft.
1: Altijd, maar soms
2: nog
1: meer. Want soms hebben we ook behoefte omdat we zelf een programma even maken met z'n vieren. Dus ja, dat deden we dan ook gewoon. Ja. Weet je, dat is ook helemaal geen probleem.
0: Nee, maar zo hoort het ook.
1: Ja. Ja.
2: En sowieso maakte ik op een gegeven moment inderdaad, want ik deed het in mijn eentje. Ja, Erik die mag de techniek doen. Maar ik maak het programma, zeg maar. En daar had ik inderdaad op een gegeven moment ook zoiets van. Ja, maar waarvoor moet ik altijd een gast hebben? Want we kunnen het ook wel eens gewoon hebben over een vooruitblik of een terugblik.
1: Ja, dat kan ook best eens, hè. Ja. Ja. Hey, hadden jullie nou ook in het begin dat je het idee had van ja, er luistert niemand naar jou?
0: Ja,
2: klopt.
1: Ja, dachten wij ook. Maar dan kom je, en dan krijg je ineens reacties.
0: Juist. Ja. En dan loop je op het winkelcentrum. En dat is heel en dat is eigenlijk gekomen, René, door het naar buiten treden als omroep zijnde.
2: Ja.
0: We hebben heel snel, was er een medewerker van RTV, die had een dat was een dwaas, die had op een gegeven moment wat in zijn kop.
2: Ja.
0: En die zei, we gaan een glazen huis bouwen.
2: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan.
2: Ja, die hoor je nu.
0: die hebben we uiteindelijk ook gebouwd. Maar daardoor zijn we wel heel snel al naar buiten gegaan als RTV. Waardoor de mensen je wel herkennen. Ik wil niet zeggen van, hé, jij bent Erik van Zonbach. Nee. Maar je herkent...
1: Dan een aantal herkenbare programma's.
0: Absoluut,
1: hè? Want ik denk dat We Houden het Hollands een van de best beluisterde programma's ook is.
0: Absoluut.
1: Op Rechtsstad FM.
2: Zeker? Absoluut. Zeker.
1: Ja, dus,
2: maar je merkt gewoon dat...
1: Weet je, even leuk. Ik heb een fitty gehad.
2: Een fitty?
1: Met Robert.
0: En wat is een fitty?
1: Ja, Fitty is fit. Weet je niet wat de fit is?
0: Nee.
1: Zij weet het wel, hè?
5: Ik weet het 100% zeker. Fitty is echt gewoon ongekend erg ruzie.
0: Oh,
5: nou, echt. Dit is echt wel een beetje overdreven.
1: Het was zo dat we zaten nog in de vorige studio. Er hangt hier een cd'tje van... die man, die zanger?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Een van de Nederlandstalige zangers.
0: Jan van Est,
1: ja, die. En ik zei zo in de uitzending tegen Peter de Liefde en Gerrit... weten jullie waarom dat in een lijstje hangt met achter glas, die cd? Nee, kunnen we het niet draaien, niet om aan te horen. Weet je, dus ik was een beetje losgegaan op Nederlandse volksmuziek. Ja, Robert, terecht, hè, die heeft mij daar even over gemaild. Van ja, dat kan echt niet en dit is echt zo, dit kan niet.
2: Nee.
1: Dus toen heb ik boetekleed aangetrokken en de uitzending daarna... dan natuurlijk wel iets andersoortig Nederlandstalige muziek... heb ik een hele uitzending Nederlandstalige muziek gedraaid.
2: Kijk. Ah, sinds die tijd ben je natuurlijk... is Hans Verhulst weer blijven plakken.
0: Ja, want die vindt Nederlands heel leuk.
1: Ja, maar Hans... waar moet ik je hand... Hans is... Kijk, dit is...
0: Hans is Hans,
1: hè? Bert en Ernie, hè? Helaas is de...
0: Ja, Ernie
1: Paul
0: is
1: Haan
0: meer.
1: Is, over, ja. Of Paul Hane leeft nog, maar...
0: Wim T. Schippers.
1: Wim T. Schippers is overleden, Ernie. Ja. En dat is natuurlijk ook een leuke verdeling, Bert en Ernie. Nou, eigenlijk is Hans onze Bert.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Weet je, en dan heeft Gerrit een nummer van de week. En dat is een mooi, episch nummer. En dan gaat Hans al helemaal chagrijnig kijken. En dan begint hij over episch, dat kan niet. En nou, ik vind helemaal niks. En ook al, ja, het was wel...
0: Maar weet jij nog waarom die cd er hing eigenlijk?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Nee, nou dat was onze allereerste live-uitzending op locatie.
1: Ah, kijk.
0: Dat was in het sportcentrum, tennisbanen. Ja, absoluut. Dat was de uitreiking van de eerste CD van Jan van Est. En de andere dag was het een foute party in de grote zaal. Waar Jan Smit, toen niet de Jan Smit, maar onze Jan Smit, samen met Peter Verleijden en ondergetekende, de muziek verzorgde in de zaal voor een paar duizend man. En dat was ontzettend leuk. Maar dat was de allereerste live-uitzending.
1: Ja. Kijk.
2: Dat is locatie-uitzending, zeg maar.
1: Nou, dames en heren, weer.
0: Was een cadeautje.
1: Hebben we wel geleerd vandaag.
0: Ja, is een cadeautje.
2: En wat dat betreft zijn we natuurlijk wel veel op locatie geweest. En ja, we hebben op allerlei markten en evenementen hebben we natuurlijk gestaan. En
1: Koningsdag, daar stonden jullie nog.
2: Wat zeg je?
0: Dit jaar Koningsdag nog. Ja.
1: En we hebben op het cultuurfestival gestaan. En in november staan wij er weer, beste luisteraars.
0: Ja.
1: Zaterdagmiddag een live uitzending. Ja.
2: Maar sowieso hadden we ook op een gegeven moment meerdere verslaggevers rondlopen.
1: Ja.
2: Want die tijd hebben we gehad dat er meerdere waren. En Samenloop voor Hoop. We lieten ons zien als RTV Papendrecht en Papendrecht FM. En daardoor kwamen de mensen ook meer bekendheid. We hebben Mario van Aalst. Die heeft hier ook nog gelopen.
0: Ja.
2: En die heeft toen, want die deed ook een of andere journalistieke of technische opleiding.
0: Dat klopt.
2: En die heeft toen nog op de straat vragen, interviews gehouden. Om te kijken wat de bekendheid van RTV Papendrecht was.
1: Nou, dat herinner ik me nog wel.
2: Ja?
1: Ja, wel.
0: En dat was nog
1: geen
0: eens zo verkeerd, hoor. Ja. Heel veel mensen konden echt de omroep wel luisteren, maar ja, dat is smaak. Laten we er heel simpel in zijn. Wanneer luisteren wij nou radio?
1: Ja.
0: Denk in de auto. Voor 90%.
1: Ja, nou, ik moet ook zeggen wij moeten ook vooruitkijken.
2: Ja.
1: En ik luister bijvoorbeeld ook best veel podcasts. En ik denk dat er best een aantal programma's zijn die je als podcast ook kunt wegzetten. Zodat mensen op hun eigen tijd makkelijk naar kunnen luisteren. Hè. Dat is.
2: Ja.
1: Als ik kijk naar BNR Nieuwsradio, ik ben ook wel gek op actualiteiten, maar dan wil ik wel graag een beetje fatsoenlijke mannen of vrouwen horen die er echt verstand van hebben. Dus ik luister ook vaak naar Boekenstein en De Wijk bijvoorbeeld, dat is van BNR Nieuwsradio.
2: Ja.
1: Of naar Maarten van Rossum, weet je wel. Dus, maar dat kan je op je eigen tijd doen. En ik denk dat wij zo'n programma als dit, Trots op Papendrecht, is ook iets. Zet het weg
2: het
1: en je kan het echt terugpakken.
2: Ik roep het al jaren dat ik dat wil doen.
1: Maar dat zijn ook wel kansen, want dat laten we ook heel eerlijk zijn, we zijn als lokale omroep ook gewoon kwetsbaar. Je bent kwetsbaar voor de politiek. Die discussies ken ik ook allemaal nog wel. Hoeveel subsidie krijg je? Nou, gelukkig, de gemeente Dordrecht is best in mijn optiek ruimhartig naar RTV Dordrecht. En ik vind ook dat de gemeente Papendrecht de laatste jaren ook goed met ons meedenkt.
2: Zeker.
1: Dus dat is. Maar ook gemeentes hebben natuurlijk niet een hele volle geldbuidel. Maar het is wel, denk ik, goed dat we zo meteen in streekomroepen opgaan. En dat betekent ook dat je kunt professionaliseren. Ik ben heel benieuwd of we ook wel de lokale touch en de feeling van de vrijwilligers goed overeind kunnen houden.
2: Nou ja, dat wilde ik net vragen. Ja, van, zie jij de toekomst nog in radio en dan vooral de lokale radio?
0: Tuurlijk.
1: Ja,
0: altijd.
1: Ja, ja, zeker. Maar het is, kijk, als we nou even teruggaan naar, we hebben ook 300 uitzendingen Praatpaal. De COVID-tijd. We hebben op een gegeven moment een lockdown gehad. Toen hebben we besloten.
2: Ja, ja.
1: Mensen kunnen elkaar niet meer ontmoeten. De avondklok ging in. We gaan 2 keer per week uitzenden. Ook op de donderdagavond.
2: Ja,
1: en toen hebben we allerlei mensen aan de telefoon ook gehad. Een oude man die niet bij zijn vrouw kon komen. Want die zat in de wieken en daar mocht hij niet meer bij. Stond hij buiten. Zij voor het raam, hij achter aan buiten. Het is schaam.
2: Ja.
1: Maar het was wel, het zorgde wel voor verbinding, die radio.
2: Klopt.
1: Dus ik denk dat
2: klopt.
1: Moet wel blijven.
2: Ja.
1: Ik denk wel, als je regionale omroep wordt, je moet wel, of een streekomroep wordt, je moet wel kijken van wat hou je overeind? En wat is eigenlijk geen. Ja, ik bedoel, kijk, met alle respect. Als je 25 programma's opgeteld en de hele streek 25 programma's hebt waar ze allemaal plaatjes draaien. Zonder een thema
2: geen
1: of zo, weet ik veel wat. Ja, dat gaan niet worden.
2: Waarde.
1: Nee. Dus je moet even goed kijken, wat zijn nou programma's die we op zo'n zender willen hebben.
2: Ja.
1: En de vraag is ook nog steeds, krijg je als streekomroep straks meerdere kanalen? Hè? Want dan zou je kunnen zeggen, voor Papendrecht heb je dit kanaal, voor Dordt en dat, dan heb je verschillende programmeringen.
2: Ja,
1: maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat er niet komen.
2: Ja. Nee. Dus
0: maar
2: ik hoor,
0: even heel simpel, jij vraagt nu, is er nog toekomst voor als je niet meer lokaal bent.
2: Ja.
0: Kijk eens terug naar wat wij deden met de truckrun in Bergambacht. Een van de eerste live-uitzendingen die we daar maakten.
2: Ja.
0: dat maakten wij met vijf lokale omroepen. Ja. En dat maakten wij niet alleen voor Bergambacht. Dat maakten wij uiteindelijk voor de hele Lopiker en Krimpende Waard.
2: Ja, eens.
0: Samenloop Verhoop, wat we hier in Papendrecht hebben gedaan, dat hebben we eigenlijk voor Papendrecht gedaan.
2: Ja.
0: Maar Alpe d'Huez hebben we voor een stukje Nederland gedaan. Ja. Voor Papendrecht gedaan en waar niet. Ja. Dus dat zal altijd zo blijven. Maar het is maar net wat René uiteindelijk zegt. Hoe gaan we daar met elkaar mee om?
2: Ja.
0: Ik in Back to the Roots, wij doen altijd Kunstmin, Energiehuis, De Willem en dat soort dingen. Dus we blijven altijd die verbinding met Papendrecht wel houden.
2: Ja.
0: Denk ik.
1: Ik denk zo'n programma als Praatpaal, maar ook we houden het Hollands, dat kan gewoon ook streekbreed gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dan moet je gaan zorgen dat je een wat bredere bezetting hebt en een goede redactie hebt.
2: Nou, dat.
1: En dat is natuurlijk wat fijn is natuurlijk dat we nu al heeft streekomroep betaalde professionele journalisten. Ja, kijkt u eens op onze website, dames en heren. Streekomroep 56. Er komt toch een officiële naam, die weten wij al.
0: Ja, maar ik vind het prima hoor.
1: Ja, ja. Zijn die nou prima?
2: Ja, volgens mij zijn die prima, prima. Ja.
1: Maar
2: kijk
1: eens op de website voor Streekomroep 56. En dat is ook de website rtvdordrecht.nl, want die bestond al. Dat was makkelijk even overnemen.
0: Dat is makkelijk.
2: Ja.
1: Maar dan ziet u dat we dat echt met echte journalisten vullen. Maar ook met vrijwilligers die nieuws aandragen. Dus ja, we zullen het echt met elkaar moeten gaan doen. Maar dat biedt ook wel kansen.
2: Nou ja, maar dat is het hem. Ik denk dat dat ook wel een tendens is van heden te dagen. Dat je kan naar het negatieve blijven kijken. En van ja, maar dan kan ik dat niet meer. Dan kan ik zus niet meer. Laten we nou eens met elkaar gaan kijken. Wat we wel kunnen. Wel.
0: Absoluut.
2: Want tuurlijk heb ik in het begin van Trots op Papendrecht. Ja, bij mij gaat het voornamelijk om evenementen in Papendrecht. Dan moet ik dadelijk Dordrecht en Ridderkerk en Zwijndrecht. En moet ik er allemaal bij gaan doen. Jeetje, maar ik doe dit alleen. En het fijne is dat ik het alleen doe. Maar dan moet ik er veel meer tijd in gaan steken.
1: Misschien heb je gewoon wel een hele avond straks trots op. En dan eerst een kwartier trots op dit. Trots op, ik weet niet, jij het ook. Maar goed, laten we erover na gaan denken.
2: Dus dat is, laten we erover nadenken. En niet kijken in belemmeringen, maar kijken wat kunnen we met elkaar wel. Want hoe kunnen we elkaar versterken? En we hebben natuurlijk zaterdagmiddag live ook gehad met meerdere lokale omroepen.
1: Ja, en straks hebben we wel een nieuwe streekomroep die er dan over gaat. Hè. Dus dan is het ook van belang dat die natuurlijk ook met een redactie gaan komen. En ook iets gaan bedenken over...
0: Ja,
1: alleen ik denk, laten wij ook wel input geven voor die nieuwe omroep.
2: Mm-hmm, ja, zeker wel.
1: Want die nieuwe omroep, dat zijn wij met elkaar.
2: Dat zijn we ook zeker met elkaar. En tv, zal dat dan nog groter worden, denk jij?
1: Nou, dat moet kunnen professionaliseren. Want we hebben niet alle lokale omroepen die opgaan in Streekomroep 56 hebben een tv-afdeling. Aantal wel. En dat zou je heel goed kunnen samenvoegen. En dan zou je dus tot een beter resultaat kunnen komen. Er komt in ieder geval één tv-kanaal.
2: Oké. Okay. Nou, we zullen het allemaal zien.
0: En jij doet nu al veel, als ik naar Trots op Papendrecht kijk, jij doet nu al veel met Ridderkerk, hè?
2: Ja.
0: Uiteindelijk. Ja, en wie weet wordt dat een samensmelting.
2: Ja, daarom.
0: Het gaat ook wel weer heel veel deuren open, hè? Er gaat een klein deurtje dicht, de naam gaat weg. Nou, prima. Daar hebben we... Ja, sorry. Dat
1: zegt hij nou wel weer prima?
2: Ja.
0: Nee, ik vind het goed dat de naam wegvalt. Want ik vind de naam wat minder belangrijk. Maar wat we doen met elkaar, dat vind ik veel belangrijker. En dat we gewoon dadelijk trots... op RTV mogen zijn dat we dan die 18 jaar misschien gedaan hebben.
2: Ja, en dat nemen we toch allemaal mee.
0: Dat nemen we allemaal ervaring. Mee. En uiteindelijk daardoor is die streekomroep uiteindelijk weer gekomen.
2: Dat zeker. En laten we hopen dat we elkaar gewoon daarin kunnen versterken.
0: Absoluut.
2: En beter kunnen samenwerken. En voor bovendien gaat dat ook weer perspectieven bieden, denk ik. Want voor jouw journalistieke wereld en de omvang van de regio... het wordt groter voor je.
5: Ja, dat klopt. Ergens is iets van... ik zit hier natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Dus van wat ik nu heb meegekregen is, laten we zeggen, ruim een half jaartje. Dus ik heb eigenlijk pas net een beetje een idee wat het is en hoe het werkt. En dan in één keer hebben we het over, er komt een Ridderkerk bij. En er komt zo'n dingen bij. En ik denk echt alleen maar, wat wordt er op mij afgevuurd? Maar aan de andere kant, als ik jullie dan zo hoor praten, denk ik ook wel echt van, er zit gewoon... echt wel gewoon heel veel geschiedenis in. Maar er komt dus ook wel gewoon veel meer toekomst bij.
2: Ja.
5: Dus als je het op die manier bekijkt... is het ook alweer gewoon een soort nieuwe uitdaging. Ja.
1: Ja, en luister zometeen even mee. Want zometeen komt Koen, de eindredacteur van Streekomroep 56.
2: Ja.
1: Die schuift hier aan.
2: Ja, dus dan kunnen we daar over verder praten. En zeker niet te vergeten... 300 jaar. Of nee, 300 jaar.
0: Nou, bijna.
2: Ben er wel zo
0: als je de leeftijden op gaat tellen, dan...
2: Ja, dat zou
5: het
2: kunnen.
5: Kom in de buurt.
1: Nou, we hoeven nu niet meer vooruit te kijken naar wat we gaan doen in het volgende uur.
0: Nee, volgens mij weten we het wel. Mag ik nog een heel klein stukje terugblikken van... Want uiteindelijk 19 juni was de eerste uitzending, de allereerste uitzending op WTV Papendrecht. Dat mocht ik doen.
2: Ja.
0: En dat was nou eenmaal zo.
2: Mm-hmm.
0: En wij hebben heel veel een glazen huis gedaan. En dat was echt heel erg leuk om mee te maken. Daar heb ik Duits moeten praten. Ja, dat ging om de worsten die we dan kregen, zeg maar.
2: Ja, maar daar kregen we ook weer een donatie van. Ja, daar kregen we een donatie van. Dus ja, daar moest ik ze voor bedanken. En dan in het Duits.
0: Ik wil een heel klein stukje even laten horen. Want het is een stuk van een half uur. Dat gaan we niet doen. Zondag ga ik daar veel meer aandacht aan schenken. Want dan zijn we uiteindelijk met het hele team. Daarna wil ik de allereerste plaat draaien. Die ik als allereerste draaide.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en dan is het alweer 8 uur.
2: Ja, dan is het alweer... Tijd vliegt, hè?
1: Zo is het.
2: Eigenlijk moeten we dit vaker doen, een terugblik en een vooruitblik.
0: Dit moeten we gewoon 1 keer per jaar sowieso in gaan plannen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Een klein stukje. De glazen huis, 22 december 2013. Toen stonden we tegenover de Jumbo, zeg maar, aan de zijkant. Een beetje tegenover de lift, naast de schaatsbaan.
2: Ja, het einde van de koopgoot.
0: Ja, dat is van die muziek die normaal gesproken niet moet draaien, Barbara Streisand. Maar we doen het wel eens 16:04. Maar jij had het over Jennifer Lynn.
6: Ja, Jennifer Lynn komt straks in de uitzending via de telefoon. En daar gaan we een interview met haar doen.
0: Hoor je nou wat je zegt, via de telefoon? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Door zo'n klein gaatje komt ze niet doorheen, hoor.
6: Nee, maar het gaat vast gezellig worden, toch?
0: Nou, dat denk ik ook wel. Zometeen dus in de uitzending Jennifer Lynn van The Voice of Holland. En van die gekke piano's, oftewel de crazy piano's. Oh, heerlijk zondagmiddag hier op de Meet in Papendrecht. 16:04, 17 alweer. Dit is de Dance Reaction en de Disco Train. En dit zijn de dingen die we gewoon weer veel meer moeten gaan doen. En dat gaat ook wel weer gebeuren, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Lekker, hè?
7: En aan de andere kant hoor je een hoop...
0: En ik zit dan op YouTube even mee te kijken naar die beelden. Dan denk ik, zo, dat was 30 kilo geleden ongeveer.
1: Die is leuk.
0: Nog ineens 30, ja, maar wel 30.
8: Het licht aangegaan is.
0: Wat zei je, Gerrit?
8: Omdat net het licht aangegaan is.
0: Mooi, hè? Hey Cora, dankjewel dat je aandacht wilde schenken aan 15 jaar BTTR. En natuurlijk de 300ste uitzending van Praatpaal. Leuk.
1: Ja, bedankt. Ja,
0: hartstikke leuk.
2: Graag gedaan. En natuurlijk RTV Papendrecht en Papendrecht FM.
1: 15 jaar.
2: Officieel 16 jaar, maar 15 jaar radio uitzending.
1: 15 jaar radio.
0: Lekker. We draaien nog 2 platen. Eerst deze.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Journaal. Drechtstad FM. Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
1: Ja, welkom beste luisteraars bij aflevering 300. Het is zover van de praatpaal op Drechtstad FM. Beetje zin in, Peter, of niet? Oh, je staat nu aan. We beginnen wel eigenlijk goed hier.
2: Of ik er zin in heb, ja zeker. Nee, heb ik er zin in. Vooral als ik kijk naar die playlist die jij hebt samengesteld.
1: Ja, vind je er een beetje zin in, ja.
2: Hey, ik zie trouwens, hebben we nummers over radio.
1: Ik dacht, het is 300ste uitzending.
2: Ja, dus, er zit een gedachte achter. Ja,
1: ik heb er weer over nagedacht.
2: Goed, man.
1: Het is weer zo vet. En we eindigen met een feestelijk nummer.
2: Ja. Zag ik ook.
1: Dus, maar verder maken we ook gewoon een uitzending.
2: Ja.
1: En bij Cora hebben we net eigenlijk wat teruggekeken naar 15 jaar Papendrechtse radio. En dus 300 uitzendingen praatpal hebben we ook naar gekeken. Straks kijken we vooruit.
2: Ja.
1: Want we hebben als de gast hebben we Koen. En die gaat zichzelf straks voorstellen. Maar hij is eindredacteur bij de Streekomroep 56. Waar wij deel van uitmaken.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan kijken we ook vooral vooruit. Hè, want het kan alleen nog maar nog beter worden.
2: Sowieso.
1: Toch, vind ik ook. Gerrit, heb jij... Kijk, Gerrit knikt. Heb je er een beetje zin in, Gerrit? Ja, hoor. Gerrit heeft er zin in. Het is weer duidelijk. We missen Hans,
2: hè. Ik ga koffie voor hem halen. Kom, heb je koffie nodig?
1: Ja, dat doen we straks. Zo pas. Wil je nu al koffie gaan halen?
2: Nee, voor mij hoeft het niet. Maar zie Gerrit, als ik naar Gerrit kijk, denk ik, je hebt koffie nodig.
1: Hij knikt van ja. Nou, straks dan onder het eerste nummer. Mag jij koffie? Ga je dan voor mij ook koffie zetten, of niet?
2: Ja, dat bedoel ik.
1: En van onze gast ook?
2: Die heeft al water.
1: Oh, die heeft al water. Dan krijgt hij niet nog wat.
2: Het wordt te veel voor het goed.
1: Komt helemaal goed. Nou, beste luisteren, we hebben er zin in. Hans is er vanavond helaas, pindakaas niet. We gaan hem toch wel weer missen, hè?
2: Ja.
1: Want ik heb net gezegd, als je naar Bert en Ernie kijkt... Kijk, onze Ernie is natuurlijk ons ontvallen, Wim T. Schippers.
2: Ja, gaan we het over hebben.
1: Ja, gelukkig. Fijn, daar gaan we het over hebben. Maar hij was toch wel onze Bert. Hans is toch wel een beetje onze Bert, hè? Toch een beetje nooit goed.
2: Ja, mag ik toch Ernie zijn?
1: Ja, nieuwe Ernie. Komt helemaal goed. Luister, we gaan beginnen met een nummer... Ja, het staat nu nummer 1 in de top 40. Dat vond Hans ook altijd niks als ik zoiets zei. Maar goed, toch lekker om het te luisteren. 20 Seconds, Ruben Hillen.
3: I've got

0: wanna be with you.
1: Dit is De Praalpaal.
2: Welkom bij Cake op de Week.
3: Peter, hoe was je week?
4: Ja, hartstikke goed. Ruim een week geleden, René. En daar kan ik het ook over hebben, want vorige week waren we er natuurlijk niet.
3: Nee.
4: Toen had ik een optreden eindelijk weer eens een keer met mijn kleinkunstgroep in Renkum, of all places. Dat is in de buurt van mijn vakantiehuis.
3: En,
4: dat
3: was
4: in de achtertuin bij iemand als onderdeel van de Renkumse kunstroute. Dat was hartstikke leuk. En gelukkig pas nadat wij klaar waren begonnen te onweren. Dus we waren net op tijd klaar. Dus.
3: En was het doel dat mensen ergens om moesten lachen? Of moesten van
4: genieten? Nou, wij spelen vooral, of ik schrijf vooral kleinkunstliedjes. En daar zitten soms humoristische dingen tussen. Maar soms zijn ze ook serieus.
3: En je publiek heeft genoten?
4: Ja, dat geloof ik wel. Die indruk had ik wel.
3: Ah, fijn.
4: Ja.
3: Ah. Ja,
4: hey, maar wat het nieuws betreft, het viel mij op dat het toen doorkwam dat er een vredesakkoord zou zijn tussen Iran.
3: Ja.
4: Ik betrapte mezelf erop dat ik mijn schouders ophaalde. Dat ik dacht van ja, dat zal weer niet. En, maar ja, dan word je toch weer heel eventjes word je dan hoopvol. Als je dan gaat lezen wat er aan de hand is. En vervolgens denk je, ja, het is weer niet alle partijen betrokken.
3: Nee.
4: Er is geen enkel detail uitgewerkt. Het is zomaar weer een beetje voor de bühne, lijkt het wel.
3: En allemaal door die clown.
4: Om de koers op peil te houden, krijg je het idee.
3: En allemaal door die clown in het Witte Huis.
4: Hey, even wat positieve nieuws. Ik zie er is een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, niet nader genoemd, die zich hard maken voor groenere wijken tegen de hittestress.
3: Ja, ik ben voor.
4: Ja, dat dacht ik al.
3: Ja, hè?
4: In een manifest roepen zij het kabinet op om landelijk minimumnormen voor openbaar groen en bomen vast te leggen. Gemeenten moeten daarvoor meer geld krijgen van de overheid.
3: Ik ben voor 1 boom per Papendrechter, minimaal.
4: Ja, we hebben 34.000.
3: Dan moeten er aardig wat bij geplaatst worden.
4: Ja, oh. Je weet niet hoeveel bomen we hebben. Maar
3: ja, dat hoor ik wel te weten. Maar er moet in ieder geval aardig wat bij geplaatst worden dan.
4: Ja, ja.
3: Maar dan komen inderdaad ergens richting de 33.000 geloof ik uit. Als je die bijplaatst.
4: Hey, en ik had nog een...
3: Maar weet je dan... Ja, we zenden ook uit in Dordt. Hè. Weet je dan ook hoeveel bomen in Dordt?
4: Nee, ik heb geen idee.
3: Ik ook niet.
4: Ik had trouwens ik was er aan de beurt voor het snelsonnet op gedichten.nl. Voor de... over de actualiteit. En ik had een gedichtje over die beursgang van SpaceX. SpaceX beursgang komt die. Voor veel beleggers klinkt het supersonisch. Want wie op deze wereld wil nou niet het eigendom van stukjes satelliet, van datacenters of van maankolonies? Maar gaan zij later in de opbrengst delen? Of investeren ze in luchtkastelen?
3: Nou, ik vind het weer mooi, Peter.
4: Dank je.
3: Die is goed.
4: Nou.
3: Ja. Hey, we hebben een persbericht opgestuurd gekregen als praatpaal.
4: Ja.
3: Van de toekomstige oppositie in Papendrecht. Hè, waar in Dordrecht het duidelijk is waar het op afstevend. We hebben het eerder over gehad. Hè, en Pro heeft het daar wel in onze optiek in laten liggen. Wat scheve schaatsen daar gereden. Hier in Papendrecht waren de verrassingen niet uit de lucht. En uiteindelijk PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht zijn aan het onderhandelen. Maar de geruchten gaan dat zij slechts 1 keer per week bij elkaar komen.
4: Oh.
3: En dat er nog geen product ligt.
4: Oh.
3: Nu heeft de gezamenlijke waarschijnlijke oppositie, hè, laat ik het zo formuleren, heeft ons een bericht doen toekomen. Gaat als volgt. De fractievoorzitters van CDA, Pro, D66, SGP, 50+, ChristenUnie en PHB hebben formateur Bekking verzocht de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. Want sinds 6 mei zijn PVV, VVD, onafhankelijk Papendrecht aan het werk met elkaar in gesprek. En tot op heden weet de gemeenteraad nog van niets. Dus dat is al heel lang. Was ook op het nieuws, hè, dat het tegenwoordig langer duurt dan voorheen. Doordat er versplintering is en andere moeilijke dingen. Dus in het hele land gebeurt dit wel. Maar de 7 oppositiefracties die zeggen in die brief aan de formateur, of informateur, van ja, kijk, luister eens, die perspectiefnota komt eraan. Hè, dus dat is zeg maar, dan ga je praten over de begroting al voor 27. En ja, als we nou hoe kunnen we nou daarover gaan praten als we niet helder hebben wat de plannen zijn van die nieuwe coalitie? Want dan kan je wel iets bedenken. Maar ja, dan als die coalitie iets anders bedenkt en dat komt dan ineens op tafel, dan dat is ook zo raar. Dus gaan we nog eens wat horen van die coalitieonderhandelingen? Dat is een beetje de oproep daarin. Ik proef enige irritatie bij de toekomstige oppositie.
4: Ja, ja, die indruk had ik ook, ja.
3: Het is ook wel niet open en transparant, toch?
4: Nee.
3: En de PVV is toch van tegen achterkamertjes en zo. Dat is, nou, we gaan het zien. Dus ik vond het wel een boeiende ontwikkeling. Ik ga het allemaal wel van afstandjes bekijken. Dat lijkt me interessant. Maar goed, hey, verder mooi weer komt eraan, Peter.
4: Ja, hè?
3: Beetje zin in?
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja, lekker. Het wordt ook alweer te heet. Dus laten nou, we die bomen snel bijplanten tegen de hittestress, toch?
4: Zo is dat.
3: Oké. Okay. Straks Dordtse dingen, beste luisteraars. Deze keer niet met Hans, want die is er niet. Maar gewoon de eindredacteur van de redactie zelf. Dus Koen mag straks het woord gaan doen. Ik zal hem natuurlijk eventjes inleiden, beste luisteraars. Maar eerst, ja, ik heb drie nummers uitgezocht. Denk ik, als we 300 keer uitzenden. Meest indrukwekkend was absoluut, denk ik wel, in de coronatijd met de lockdown. Dat we 2 keer per week uitzonden en mensen aan de telefoon hadden. Het was, de radio doet ertoe. En we gaan 3 nummers draaien. En dit is de eerste over de radio. Donna Summer on the radio.

0: Ja, normaal zou de tune nu horen van Dordtse Dingen. Maar Dordtse Dingen wordt niet door Hans gepresenteerd zometeen, maar door Koen. Dus Koen, zou je jezelf even kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Goedenavond, ik ben Koen Teuwis en ik ben eindredacteur bij de Streekomroep 56. Dat is de omroep in oprichting waar ook RTV Papendrecht onderdeel van uitmaakt.
0: Kijk.
1: En ik ben nu hier te gast. Heel leuk om hier te mogen aanschuiven. En wat een prachtige studio hebben jullie.
0: Nou, dankjewel. Ja, we zijn er ook trots op en er is hard aan gewerkt. En Erik, die je net ook zag hier, die achter de knoppen zat, is een van de bouwers. En Gerrit heeft hier ook aan geknutseld. Jawel, Gerrit ook. Dus dat is mooi om te horen. Nou, straks praten we daarover door. Ja. Maar jij mag gewoon gelijk aan het werk hier.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, we gaan Dordtse Dingen doen. Dus gooi hem er maar in, Gerrit.
2: Het is tijd voor Dordtse Dingen.
0: Nou, Koen, wat heb je meegenomen?
1: Nou, als ik zeg furry, wat is het eerste dat er dan in jou opkomt?
0: Furry, nou, een knuffelig beestje.
1: Ja, helemaal waar. In Dordrecht hebben we een hele fanatieke furry man die eruit ziet als een grote knuffel. Je hebt natuurlijk bij FC Dordrecht heb je natuurlijk de schapenkop als knuffel die over het veld rent en de supporters enthousiasmeert. Maar kennelijk zijn er ook mensen die zich gewoon als hobby verkleden als bijvoorbeeld een wollige wolf. En nou was afgelopen week een hele parade in de stad in Dordrecht van een pak een beet 23 in dat soort pakken verklede mensen. Het schijnt ook een heel erg ding te zijn op TikTok. En net zoals de Comic-Cons, misschien ken dat wel, mensen die zich verkleden als Superman of als Superwoman. Nou, deze mensen vinden het leuk om als een gekke wolf of als een hele schattige poes te verkleden. En dan met allerlei kinderen op de foto te gaan. Dus een hele bonte stoet door de stad. En er zijn meer activiteiten aangekondigd. Zo is komend weekend er een heuse furry picknick in het Wantijpark in Dordrecht. Jawel, dus als je nog een pak in je kast hebt liggen.
0: Het wordt mooi weer, luisteraars. Het wordt mooi weer.
1: Helemaal niet warm. Dus een cool drankje erbij. En je kunt helemaal losgaan in het Wantijpark, want het is ook een hele inclusieve groep. Merkt de organisator Lorenzo Filemon. Dus hij is helemaal blij en hoopt dat er heel veel mensen op afkomen komend weekend. Nog iets leuks dit weekend is de 10e editie van het Bach Festival. Hebben we een deuntje van Bach dat we kunnen instarten? Want nou, ja, dat is natuurlijk wel echt
0: dan gaan we
1: de oervader van de klassieke muziek uit de barokperiode. Ooit gestart in Dordrecht vanwege het grote Bach-orgel in de Grote Kerk. Dat was de inspiratie voor het Bach-festival. En nu alweer 10 edities verder. Er komen allerlei bekende muzici naar Dordrecht, zoals Lucie Horst.
0: Kijk.
1: Daar is die hoor. Maar fluitiste Lucie Horst komt spelen. Er is ook een speciaal concert van een leerorkest die samen met de Bachvereniging Nederland gaan optreden. Die trappen het festival af. En nog veel meer andere mooie dingen te melden. Dus dat ook komend weekend. Dus een bomvol weekend als je nog geen dingen in je agenda hebt staan, zou ik zeggen.
0: En dit weekend kunt u de brug nog over, beste luisteraars uit Papendrecht.
1: En tot slot wil ik toch nog even terugblikken op de E. coli-bacterie.
0: Ja,
1: Papendrecht is gevrijwaard gebleven, hè? Ja. Van de hamsterstress van veel streekgenoten. Want ja, in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Joerdambacht.
0: Ik weet, in Papendrecht zijn er ook al flessen gehamsterd.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Ja,
1: die mensen kwamen zeker de brug over naar hier, omdat ik het in Dordrecht was.
0: Ja. Nee, het waren ook gewoon Papendrecht.
1: Ja, maar wat blijkt nou? Waarschijnlijk is er een monster genomen ergens hier buiten. En uit voorzorg hebben ze dan deze waarschuwing uitgedaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een watermeter, want dat water wordt regelmatig gecontroleerd, dat ze hier langs de Baanhoekweg, dat iemand zijn handen na een toiletgang niet goed had gewassen. En dat dan toen bij de meting iets is misgegaan. Maar goed, uiteindelijk zegt iedereen veiligheid voor alles.
0: Zo is het.
1: Maar achteraf gezien wordt de soep dus niet zo heet gegeten. Volgens mij ben ik dan bij 3. Ja, 1, 2, 3 Dordtse Dingen. Was dit het wel?
0: Ja, vond ik heel leuk. En dames en heren, de winnaar van deze week zijn de supermarkteigenaren in de gemeentes waar de E. coli-bacterie heeft toegeslagen, Kassa. Maar niet heus. Want die hebben

0: Te gast is Koen Teeuwis. Die heb je zelf al net voorgesteld als eindredacteur. Ik dacht, nou, dat lijkt me goed. Jullie wilden een keer gaan langskomen bij alle lokale omroepen die deel uitmaken van de streekomroep om kennis te maken. Kom ook maar eens in de uitzending, want dat is ook voor luisteraars interessant. Ja. Van, wat doen jullie daar nu eigenlijk op die redactie van de streekomroep?
1: Ja, mag ik dan even symbolisch beginnen?
0: Want, nou, dat is helemaal goed. Ga je gang.
1: Je bent er aan het begin een beetje snel voorbij gegaan, vind ik. Want 300 afleveringen van De Praatpaal, daar is wel een cadeautje staat er tegenover. Dan kun je meteen ook een brug slaan. Dus ik gooi even over de desk voor de mensen thuis. Gooi ik even een veelkleurig papiertje. Okay. Het is een klein cadeautje. Cadeautje, maar groot van betekenis, hoop ik. We hebben het natuurlijk al weken bij de streekomroep over de brug. De Papendrechtse brug. Mensen gaat natuurlijk half juli er 9 maanden uit. Dat zal voor veel mensen aan deze kant van de rivier en aan de overkant veel betekenen. Maar ik ben hier ook omdat ik graag een brug wil slaan tussen de redactie van de streekomroep. En in dit geval RTW Papendrecht. Mooi kleur.
0: Het is de sleutelhanger van de Grote Kerk. Ik ga er zo wel op reageren, want dat heeft voor mij een hele speciale betekenis. Oh. Maar vertel verder.
1: Hij is mooi geel. Ik dacht in de kleur van een praatpaal. Dat past ook wel mooi. En ik zou zeggen, geef hem een mooi plekje. Want dan kun je altijd uitkijken op die mooie toren. Daar waar in ieder geval jullie het mooiste uitzicht samen met Zwijndrecht op hebben. Want wij Dordtenezen en Dordtenaren en Schapenkoppen kijken altijd tegen de verkeerde kant aan, vind ik. He, dus, maar vanuit de andere kant van de rivier de Noord en de Merwede en de Oude Maas heb je een schitterend blik op de Dordtse Dom, hoorde ik ook iemand

0: zeggen later.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ja, ja dat ken, die kende ik helemaal niet. Maar goed, ik dacht, dit is wel een mooi bruggetje. Ook om ja, een geschenk vanuit die kant van de rivier hier neer te zetten. Nou. Zeker omdat jullie de 300ste aflevering hebben. Dus van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel. En dat wordt gewaardeerd hier. We nemen het in ontvangst. Wordt geknikt ook door de andere heren. En Peter, kan je ook meeleven met dit cadeau?
2: Ja, ik moet dan meteen denken aan al die prachtige schilderijen, met name uit de 17e eeuw, die natuurlijk van Dordrecht gemaakt zijn.
0: Albert Kuip.
2: Ja, en dan met name van die Dordtse Dom. Ja. Maar je hebt gelijk, vanuit Zwijndrecht is dit het mooist. Ja. En daar wonen tegenwoordig ook steeds meer mensen in die prachtige hoogbouw. Hè, daar tegenover.
1: Jij bent wel eens geweest in de Dordtse Dom. Koen.
0: Ik ben er wel eens geweest. Ik ben er geboren en getogen Schapenkop. Dus dan moet je dan daar toch een keer bovenop zijn.
1: Ja. Mijn opa is oudling geweest in de Grote Kerk. Ah. En bekend aannemer in Dordrecht geweest. Hij leeft niet meer, hoor. Is lang uit de tijd. Ik denk dat mijn vader wel luistert vanavond. Dus die weet hier ook alles van. Mm-hmm. Die heeft ook daar gewerkt bij die aannemer. Maar mijn opa heeft ervoor gezorgd dat voor mensen met koude voeten daar in de kerk, dat er van die gleufjes in de vloer zitten. Ah. Met roostertjes erop. En daar kon dan warmte doorheen. Zodat je warme voeten had tijdens de kerkdienst.
2: Nou, die was niet gereformeerd genoeg dan. Toch?
1: Maar nee, het was hervormd ook. Hè?
2: Ja,
1: mijn opa
2: wel,
1: was hervormd.
2: Wel, ja. Een beetje gereformeerde, die wil juist. Die weet dat je moet
1: afvinden. Leiden, vind je.
0: Ja, een grote kerk met heel veel koude plekken, inderdaad.
1: Ja, ja dat is ook, maar dat is lastig om zo'n grote kerk warm te krijgen.
0: Lokale verwarming, hè? Dat was toen al hip dus eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Goed bedacht. Maar zeker hoor, en mijn vader en moeder zijn ook getrouwd in die kerk. Dus een mooie foto van. Dus komt helemaal goed. Maar de brug is geslagen. We hebben na 300 afleveringen. We gaan nu wat vooruitkijken. Mm-hmm. En dat betekent dat ook dit programma uiteindelijk opgaat in die streekomroep. En daar gaan we het deze twee uren eens over hebben. Maar vooral ook wat jullie doen. En, maar we vinden het ook leuk als jij ons ook bevraagt over wat wij doen in dit programma. Want het gaat over kennismaking. Daarvoor gaan jullie langs alle lokale omroepen. Dat vertelde je net ook, kennismaking. Maar dit is ook gewoon kennismaking. Dus stel ook gerust van, je hebt het allemaal te gast gehad bijvoorbeeld. Mag je allemaal vragen.
0: Oké.
1: Maar beginnen we met jullie een vraag aan jullie. Want jullie hebben een eindredactie. Jullie hebben een redactie, verslaggevers. Wat doen jullie zoal?
0: Ja, we zitten op de centrale redactie aan de Merwedestraat in Dordrecht. En door de week, van maandag tot en met vrijdag, maken wij nieuwsberichten op de website streekomroep56.nl. Voor alle gemeenten in onze streek. En dat zijn in totaal nu nog 9 gemeenten. Dat zijn Van Ridderkerk, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Hardingsveld, Sliedrecht, et cetera, en Dordrecht natuurlijk ook. Bedoeld om dus inwoners van die streek, van die 9 gemeenten, te informeren over wat daar gebeurt. En dat is in de breedste zin van het woord. Politiek, cultuur, sport, et cetera. Ja, dat is ook weer natuurlijk ook een beetje de brede functie van de publieke omroep. Hè. Je moet iedereen bedienen, wat natuurlijk eigenlijk ook een enorme onmogelijke opgave is.
1: Ja, want even hè, voordat je beste luisteraars, het gaat over de publieke omroep. En dat betekent dat het publiek gefinancierd, hè, dus door de overheid. En dat betekent ook dat we met elkaar een stukje neutraliteit moeten hebben.
0: Ja. Ja, dus je moet iedereen bedienen. Voor de mensen thuis, de RTV Papendrecht is natuurlijk ook een publieke omroep. Atos RTV is ook een publieke omroep. RTV Dordrecht is ook een publieke omroep. Dat is tot nu toe allemaal gefinancierd vanuit de gemeente. Gemeenten krijgen op jaarbasis een potje voor het instand houden van een lokale publieke omroep. Overigens zijn ze daar niet toe verplicht. Dus er zijn zelfs gemeenten waar geen lokale omroep is.
1: Gorkum.
0: Ja, en dat geld gaat dan in principe naar andere dingen. Daar zijn ze vrij in. Alleen dat gaat dus over 2 jaar veranderen. Want dan komt al het geld centraal vanuit Den Haag. En hebben ze bedacht, dan kunnen we niet meer 200 plus lokale omroepen hebben. Dat moeten dan allemaal streekomroepen worden. Want dat is makkelijker en kostenefficiënt. En dan vanuit de verschillende streken, waar je soms streken hebt, maar 2 gemeenten, hebben wij straks een streek met 10 gemeenten. Hmm. En dat is natuurlijk een enorme kluif. Leuke uitdaging vind ik zelf. Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Ik vind het hartstikke leuk om in mijn eigen geboortegrond en omgeving nieuws te maken. Mijn opa en oma hebben hier in Papendrecht gewoond. Dus ik ben heel erg gewend om de brug over te komen. Torenmolen hebben ze gewoond.
1: Ah, nou, het is hartstikke bekend, hoor.
0: Ja, dus het is leuk om in je eigen gebied waar ik geboren en getogen ben te werken en nieuws te maken. En dat doen we dus nu al 2 jaar. Sinds maart 2024 werk ik daar. En sinds sinds mei dat jaar zijn we begonnen met onze vleugels uitslaan, noem ik het maar een beetje.
1: Ja, naar de regio.
0: Wat gebeurt er nou aan de andere kant van de rivieren? En ik kan je zeggen, daar gebeuren heel veel leuke, mooie en belangrijke dingen. En daar doen wij graag verslag van.
1: Ja, en als je naar de website kijkt, hè, je doet verslag in schrift.
0: Ja.
1: Maar ook in beeld. Ja. Foto's, maar ook video.
0: Video, ja. Ja.
1: Doen jullie ook nog iets met tv? Worden die video's ook op tv uitgezonden?
0: Ja, vanuit we zijn de streekomroep en RTV Dordrecht. RTV Dordrecht heeft van oudsher een televisie nieuwsuitzending. Die wordt ook bediend met de video's die we maken. Dus dat wordt inderdaad in een dagelijkse nieuwsbulletin van ongeveer 7 minuten wordt dat uitgezonden. Maar dus ook de video's die we maken verschijnen op het YouTube-kanaal. In dit geval van RTV Dordrecht nog. Ook op onze Instagram-pagina brengen we reels. Die worden veel bekeken. En daarmee zijn we qua video in onze streek marktleider. Dus daar ben ik wel heel trots op. Dat we in 2 jaar tijd ook weer steeds meer mensen bereiken. Ook mensen buiten Dordrecht die het leuk vinden om nieuws tot zich te nemen uit de diverse gemeenten in onze streek.
1: Er zijn ook filmpjes uit de streek inderdaad. Ja. En straks krijg je dus eigenlijk dat die hele streekomroep gericht zal zijn op Gorinchem tot en met Ridderkerk.
0: Ja.
1: Inclusief de grote gemeente Dordrecht.
0: Klopt, ja, dat zijn uit mijn hoofd gezegd 450.000 inwoners. 10 gemeenten, groter dan de provincie Zeeland qua inwoneraantal. Maar dat wordt een hele kluif om dat straks allemaal goed te doen. We zijn dan een professionele redactie gevoed uit Den Haag met financiën. Maar we zullen straks ook veel meer moeten gaan samenwerken met alle tientallen vrijwilligers van de lokale omroepen. En daarvoor ben ik hier ook, om met de mensen te spreken van wat hen drijft, waar zij mee bezig zijn. Dat is natuurlijk dit radioprogramma, dat is het radiostation, Drechtstad FM. Maar dat zijn natuurlijk elders ook nog andere gepassioneerde vrijwilligers. En het is belangrijk dat we die weten te vinden. En dat is niet eenvoudig, want het zijn echt, ik weet de exacte aantallen niet, maar dat gaat toch ook om richting de 100 vrijwilligers die op heel eigen tijd mooie producten maken.
1: Ja, en je merkt er zelf, want dit proces speelt al langer en het is een jaar uitgesteld dat die streek zich moet gaan vormen. Maar je merkte dan ook bij vrijwilligers ook soms onwetendheid, maar soms ook wat gebeurt er met mijn radioprogramma? Wat gebeurt er met? Daar zit natuurlijk heel veel. Dat is vaak toch ook het kindje van zo'n vrijwilliger of van een groepje vrijwilligers. Ja. Dus dat zijn wel spannende dingen die onder vrijwilligers leven. Daar gaan we straks zeker nog even over doorpraten. Maar ik denk de andere kant is gewoon ook dat je dus wel met zo'n wat grotere omroep wel ook echt professioneel kunt verslag geven en veel minder kwetsbaar bent. Want dat die lokaal. Ja, we hebben in deze regio echt regelmatig meegemaakt. Stiedrecht is zo'n voorbeeld. Dat het een tijd op zwart gaat. Omdat er gewoon dingen niet op orde zijn. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk met zo'n streekomroep dat je met veel meer mensen bent en met professionals ook te maken hebt. Dus een combinatie van professionals en vrijwilligers. Dan ben je minder kwetsbaar.
0: Klopt. Je kunt zorgen voor een stuk continuïteit, zoals dat in de managementtermen zeggen, plat gezegd, er wordt gewoon uitgezonden. En er is gewoon leuke verhalen te melden en ook serieuze verhalen. Dus ja, het is denk ik belangrijk dat het zo is. Het is dan natuurlijk al ingegeven door het feit dat er in sommige gemeenteraden nooit meer een journalist zich laat zien.
1: Ja.
0: Er zijn allemaal onderzoeken waaruit blijkt natuurlijk dat het journalistieke landschap verschraalt. Is overigens niet overal zo. Ik denk dat deze streek waar we nu in zitten toch best wel veel krantjes nog heeft. Veel initiatieven voor journalistieke producties. Dus we hebben natuurlijk ook nog een algemeen dagblad dat hier zit met Rivierenland en de Drechtsteden. Je hebt natuurlijk het Klaroen, het Contact. Dus er zit wel veel. Elders in het land zie je dat toch dat veel minder is.
1: Ja, wat vind je heel belangrijk als verslaggever, redacteur, als je als er een kwestie speelt en je gaat iemand interviewen? Ga je één iemand interviewen of doen jullie ook aan wederhoor?
0: Hangt helemaal van het verhaal af.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ja. Wij merkten hier namelijk, ik zal even zeggen wat hier nou weer achter zit, achter deze vraag. Want je noemde even AD de Dordtenaar. En dat heeft dan toch dan heb je toch het idee van dat is toch een gerenommeerde krant. Mm-hmm. We hebben toch een paar keer gemerkt dat er geen hoor-wederhoor is. Dat raakte ons niet, maar omdat we met eenzelfde soort item bezig waren. En dan blijkt van, hey, is toch niet goed ook gekeken welke andere kant van de medaille er ook hier zat. Dus ik Ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook goed geïnvesteerd wordt in lokale journalistiek. Mm-hmm. En dat we kritisch mogen zijn met z'n allen. Want het heeft een functie, zeker voor de democratie.
0: Ja, absoluut. Kijk, er zit natuurlijk een verschil tussen publiek gefinancierde journalistiek en, nou ja, in dit geval het AD. Vergeet niet dat heel veel kranten dus geld maken door advertentieverkoop. Dat betekent ook dat het meeste geld wordt gemaakt door het verkopen van de krant. Ik heb een vriend die werkt bij het AD. En als wij eens wat gaan drinken, dan komt hij me lachend tegemoet. En die zegt, ah, daar heb je weer van de publiek gefinancierde omroep. Hè?
1: Ja.
0: Want er zit toch ook een beetje wat zeer. Want het is natuurlijk ook, gaat maar aanstaan, concurreren met publiek gefinancierde media. Dat is best een hard gelag voor mensen die ook met ziel en zaligheid een krant maken. Maar daarin worden ook scherpe keuzes gemaakt. En dan gaat het natuurlijk, over tientallen jaren geleden natuurlijk het verdwijnen van de Dordtenaar als zelfstandige krant.
1: Zeker.
0: Is maar een begin.
1: Maar ook Papendrecht Nieuwsblad, hè, lokale suffertjes zijn ook verdwenen. We hebben alleen nog maar het contact.
0: Of ze zien daar ook weer de advertentieinkomsten dalen, want de Big Tech pakt natuurlijk alle advertentieinkomsten weg. Ja. Dus die hebben dat ook hard te halen. Nou, Papendrecht.net is ook een initiatief dat 20, 25 jaar bestaat.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is en dat toch knap hoe ze dat overeind houden.
1: 24, Papendrecht 24.
0: Precies,
1: ja.
0: Precies.
1: We gaan het praten zo verder. Maar eerst het derde en laatste nummer over de radio. Want het blijft uitzending nummer 300 op onze radio. Ja, deze mag natuurlijk niet ontbreken. De Selector met On My Radio.
3: Dit is de Praatpaal op Trechstad FM. Volg ons op de socials met

0: Nog steeds hier in de studio Koen Teeuwis, einddirecteur van onze streekomroep 56. En het vorige uur zei Erik een paar keer dat hij het allemaal prima vond. Maar we gaan de nieuwe naam van de nieuwe omroep nog niet onthullen. Of vind je dat prima?
1: Uitstekend.
0: Nee, je vindt het uitstekend? Uitstekend. Okay.
2: Ik word wel heel erg nieuwsgierig, want ik weet weer van niks.
0: Het heeft al in de krant gestaan.
1: Oh. Maar niet alles wat in de krant is,
0: is staat, klopt, hè? Nee, laten we het daar eens even gaan hebben. Kijk, een belangrijk doel van de overheid is met het vormen van die streekomroepen de lokale democratie versterken. He, doordat dat er ook een publieke omroep is die ook onafhankelijke verslaggeving, controle van de macht eigenlijk, daar gaat het om. Ja, hoe gaat dat? Zijn jullie een beetje die macht aan het controleren? En lukt dat?
1: Ja, dat is iets aan derden om te oordelen. Ik wou dat we een ombudsman hadden die daar iets over kon zeggen. Nee, okay. Kijk, dat is natuurlijk wel je basis. Hè? Dus het gaat over welke besluiten worden er op een stadskantoor of gemeentehuis genomen. En met welke argumenten en middelen gaan ze dat doen. Hè? Maar je kunt natuurlijk nooit volledig zijn. Hè? Dus het startpunt is, ja, je kunt een raad controleren. Ik denk dat je aanwezigheid al veel uitmaakt. Ik bedoel, sinds dat we gestart zijn met berichten over molenlanden, mm-hmm, of over Hardingsveld, Giessendam, zie je ook dat er gewoon, ja, dat ze even moesten wennen aan het feit dat er natuurlijk opeens werd gevraagd, kan de wethouder dat ook voor camera uitleggen?
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk heel makkelijk voor een wethouder om vanuit een torentje een brief te schrijven en het daarmee af te doen en een argument op papier te zetten, is natuurlijk iets anders dan dat je wordt bevraagd voor een camera of voor een microfoon. Ik denk dat jij hier ook wel als wethouder staan achter een microfoon hebt gehad. En dan klinkt het net even anders? Kan iemand ook beter uitleggen misschien met een menselijk aspect?
0: Sommigen kwamen niet.
1: Oh jee, ja, nou ja, maar het geeft wel aan dat er zit natuurlijk...
0: De meeste wel, hoor, de meeste
1: er zit
0: wel.
1: Natuurlijk ook een soort van drempel. En ja, het is ook voor die mensen spannend. Maar het geeft wel aan dat ze dus de volgende keer gaan nadenken als ze een besluit nemen, dat ze denken, oké, als ik nou een bepaald besluit neem, dan moet ik dat ook kunnen verdedigen op een bepaalde manier. En als er dan een omroep bij komt, hè, want laten we even wel wezen, er zijn hier natuurlijk ook nog journalisten van de krant, diverse kranten, mm-hmm, hadden we het al even over, die van het Klaargroen, Contact, het AD, die worden natuurlijk ook gebeld, de wethouders, door die journalisten, maar het is toch anders als er een microfoon onder je neus verschijnt.
0: Ja.
1: En het is leuk om te merken dat we daar ook positieve reacties op krijgen en dat we ook uitgenodigd worden om verslag te doen van allerlei dingen die in de streek gebeuren.
0: Ja, want het is ook natuurlijk, kijk, als je naar dit programma kijkt, we willen vooral ook informerend zijn. Hè? Ja. Dus we zijn niet uit op sensatie of wat dan ook. Maar nou ja, vorige week hadden we dan een klimaatwetenschapper in de studio. Mm-hmm. Ja, dat is onderhoudend en informerend. Volgende week hebben we een groep jongeren in de studio van de Lage Waard, die daar onder andere Paarse Vrijdag organiseren. Ja, die willen wel graag komen praten over wat zij meemaken. Nou ja, dat is ook informerend voor de luisteraar. En dat doen jullie dus eigenlijk ook. Je wil ook informeren.
1: Ja, het gaat over informeren. Het gaat ook over entertainen. Dus het gaat ook over bijzondere verhalen. Nou, ik noemde net al even de furries, hè, de Dordtse dingen. Bijzondere hobby's kunnen een plaats hebben bij de streekomroep. Maar dus ook politiek. Als er iets speelt, bijvoorbeeld in een park in Dordrecht, waar de verlichting al een tijdje stuk is. En mensen voelen zich niet gehoord. Dan trekken ze bij ons aan de bel. Dan kunnen we het aan de gemeenteraad vragen of aan de betrokken wethouder. We hebben een keertje een verkeerspaaltje gehad, dat werd neergezet en daar viel iedereen over, letterlijk met de fiets. Stond heel onhandig in de hoek van de straat. Nou ja, binnen no time was die ook weer weg. Ja, je hebt dus ook een functie. Mensen kunnen je benaderen als ze ergens mee zitten. Het is natuurlijk zo dat niet iedereen die een ergernis heeft een punt. Hè?
0: Ja.
1: Dus je probeert als journalist natuurlijk ook te wegen, oké, waar hebben we het over? Is dat paaltje inderdaad zo gevaarlijk?
0: Ja.
1: Hè?
0: Okay.
1: En dan schakel je een verkeersexpert in en dan ga je kijken, oké, meneer Wierks van de Rijschool, u heeft in uw leven veel paaltjes gezien, misschien ook wel geraakt, maar is dit nou een logische plek of niet? Nou ja,
0: Nee,
1: en zo probeer je dan van een afstand in te zoomen op zo'n klein iets, want het is in principe een klein menselijk leed, maar wel met grote gevolgen als je er tegenaan knalt.
0: Ja, maar je gaat wel als verslaggevers van de streekomroep en redacteuren zelf op pad en je gaat wel erachteraan van hoe zit het eigenlijk precies.
1: En dan trekken we de wethouder aan zijn jasje van, hey, wanneer gaat dat paaltje nou weg? Je hebt gezegd dat het paaltje weggaat, wanneer gaat die nou weg?
0: Jullie krijgen natuurlijk ook gewoon van die kant-en-klare persberichten opgeserveerd. Die kreeg opgestuurd. Net las ik een klein stukje voor van een persbericht wat we kregen van de waarschijnlijke oppositie hier in Papendrecht. Maar die nemen jullie niet klakkeloos over, die persberichten?
1: Nee, dat is,
0: waarom niet?
1: Dat is onze stelregel. Omdat je een functie hebt om door te vragen. Hè? Dus een persbericht is natuurlijk geproduceerd door een partij. Wie dat dan ook is, politiek of commercieel. Die hebben een belang bij een persbericht. Hè? Dat leer je op de Hogeschool van Journalistiek. Iedereen die een bericht zendt vanuit zijn partij heeft een belang bij dat bericht. Niemand gaat zeggen van, oh kijk eens, ik heb een tekort van 2 miljoen. Alsjeblieft, nee. Dat gaan ze natuurlijk ombouwen naar kijken ergens plus en de min en we komen er wel weer uit. Nee, als je de houding moet zijn, oké, persbericht, dat is de aanleiding voor een belletje. Persbericht is niet plaatsen. Nee, de persbericht is een aanleiding voor een belletje. Nou, dan heb ik twee voorbeelden uit de praktijk van afgelopen week. Rijkswaterstaat stuurt een bericht over de oprit van de N214 naar de N3. Dat hebben jullie misschien wel ergens voorbij zien komen. Er was hier rond de N3 waren een aantal putten in de weg. Maar er was ook de afrit van de A15 naar de N3. Die hele grote bocht. Uiteindelijk komen die uit in twee rijstroken. En er was eentje tijdelijk afgesloten. En dat zorgde natuurlijk op de A15 best wel voor wat oponthoud. Maar dat stond niet in het persbericht. Er werd alleen gesproken over de oprit van de N214 naar de N3. Dus ik bel Rijkswaterstaat met de vraag van, goh, dat is hetzelfde kruispunt als waar dus die afrit van de A15...
3: met de 300ste uitzending.
0: We worden hier overvallen door vrouwen.
1: Oh jee. En een verrassingsoverval.
0: En een baby.
1: Een bos bloemen zie ik.
0: Kijk, hier bossen bloemen.
1: Witte bloemen.
0: Kijk eens.
4: Van harte.
0: Nou. Kijk eens aan.
1: De radiotechnicus wordt gekust. En de presentator ook. Ik
2: voel me even. Dit is wel echt een verrassing.
0: Dit wisten wij echt niet.
2: Dit wisten wij niet.
0: Nou,
2: stiekem.
0: Hans, als je meeluistert. Wij worden overvallen door Paula de Ruiter en Ilse Joom van Engelen. En Pien. Onze kleindochter. En met bloemetjes.
2: Dus wat leuk. Dank je wel.
0: Naast een gele kerk hebben we nu ook een bos bloemen. Nou, wat lief.
3: Ik heb een stukje uitzending gehoord.
0: Ja, dan moet je wel... Wacht even, Paula, want dit is voor de luisteraars niet te doen. Dus nu moet je bij mij komen staan.
2: Je kan ook even die microfoon...
1: Wie A zegt, kan B zeggen.
0: Oh ja. Je mag ook die microfoon nemen, wat je wil. Kijk, Paula loopt even naar de microfoon. Ja. Paula is een vaste luisteraar.
2: Nou, ja, dat had je gedacht.
5: Ja. Ik heb zojuist de uitzending gehoord. Ja. En ik hoorde al dat er een cadeautje over de tafel ging met een sleutelhanger van de kerk van Dort als symbool van de brug die geslagen werd tussen Papendrecht en Dordrecht. Heb ik dat goed begrepen?
1: Nou, dat heeft u goed gehoord, ja.
5: Nou, goed.
0: Ja. Koen zegt van ja. Okay. Nee, dat is hem inderdaad. Nee, maar dank jullie wel. Wat fijn. Ja.
1: Mooie bloemen.
0: Ja, willen jullie nog even blijven zitten? Of een fotootje maken?
5: Ik wil wel een leuke foto maken. Als
0: een foto maken? Nou, beste luister, weet je wat gaan doen. We praten in het tweede uur zo meteen nog verder met Koen. Wij gaan een nummertje instarten. En daarna is de column van jou. Dan kunnen wij ondertussen foto's maken. Nou, helemaal goed. En ik ga toch alvast zeggen, ik ben heel blij dat Peter een column heeft gemaakt over Wim T. Schippers. En dat we chef van Oekel een keer gaan horen straks. Lijkt me toch leuker. Dat allemaal straks. Maar eerst Edge of Desire, Jonas Blue.

0: de praattaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Pindakaas. Vorige week is Wim T. Schippers overleden. Op de middelbare school werd hij in het lesboek van Nederlandse literatuur genoemd als vertegenwoordiger van de Fluxusbeweging. Een internationale avant-garde kunststroming uit de vroege jaren 60. Een mix van beeldende kunst, muziek, theater en literatuur die zich kenmerkte door accent op de actie op het moment zelf. Een afkeer van de elitaire kunstwereld en het gebruik van objecten uit het dagelijks leven. Als voorbeeld werd gegeven een event waarbij door kunstenaars als Schippers ter plekke lege flessen met de mond werden volgeblazen met lucht en vervolgens verkocht als kunst. Ik kon er toen de tijd niks mee. Ik was zeer geïnteresseerd geraakt in literatuur en als idealistische jongeling nam ik die zeer serieus en vermoedde ik dat de literatuur en kunst veel vragen over het leven zouden beantwoorden en dat ook moesten. Die flessen met lucht deden dat natuurlijk niet, vond ik toen. Ik stond wel open voor absurdistische literatuur. Ik zag in die tijd een uitvoering van het toneelstuk De Kale Zangeres van de absurdistische schrijver Ionesco en herkende in de dialogen de absolute zinloosheid van die gesprekken die ik vaak om me heen hoorde, maar na een minuut of 20 was ik daar wel klaar mee. Ik vermoed dat ik dus wel gevoel had voor de absurditeit en beperktheid van de taal, maar nog niet voor de absurditeit van het leven zelf. Inmiddels ervaar ik die absurditeit al jaren en vind ik al lang niet meer dat literatuur en kunst mij antwoorden moeten geven. Ik ben nu bijna zover dat ik van een al dan niet abstract kunstwerk kan genieten zonder er betekenis aan te kunnen geven. Je kunt dus blijkbaar ergens van genieten zonder dat het ergens over gaat. Wel hecht ik eraan dat een kunstwerk origineel is. Schippers bekende conceptuele kunstwerk uit 1969, De Pindakaasvloer, is dat natuurlijk in optima forma. Het betreft een vloersculptuur die bestaat uit een soort lijst waarbinnen een bepaalde hoeveelheid pindakaas egaal is uitgesmeerd. Ik wou dat ik hem zou kunnen gaan bekijken in Boijmans zonder enige voorkennis. Ik weet zeker dat ik er dan verschrikkelijk om had moeten lachen. Als ik nu ga kijken, heb ik helaas bij voorbaat al allerlei betekenis aan dat ding gegeven. Het is best moeilijk om de absurditeit van het leven en dus de kunst volledig te accepteren. Maar het helpt wel als je er, zoals Schippers, van kan genieten door er bijvoorbeeld verschrikkelijk om te lachen.
2: Aan alle die deze plaat hebben toevertrouwd aan hun kostbare audio-installatie, ter gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets, is het dan eindelijk zover. Chef Van Oekel, dat ben ik dus. Greatest hits. We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Reeds. Kan die? Kom er wel van? Wat een organisatie van lik me reet. De plaat is amper begonnen en ik sta al voor gek. Waar blijven jullie nou? Ah, daar is al een flinke bak ruis in aantocht.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 12:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Praatpaal.
5: Drechtstad FM.
6: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is tot 10 uur de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
7: Ja, welkom terug bij de 300ste uitzending van de praatpaal op Drechtstad FM. En we werden in het eerste uur overvallen door twee vrouwen. Oftewel de vrouw van Gerrit en mijzelf. Met mooie bossenbloemen. Dat wordt zeer gewaardeerd door ons voor onze 300ste uitzending. Het is ook wel een mijlpaal, toch Peter?
8: Zo is dat, René.
7: Ja.
8: Ik was helemaal van mijn apropos, joh.
7: Ja, ja, maar goed.
8: Ik hoop dat de column er nog redelijk uitkwam.
7: Jawel, ik kon hem volgen.
9: En dat witje, dat haal ik er wel uit voor de herhaling.
7: Dat komt ook wel goed, hoor ik alweer. Nou ja, Koen, wij werden een beetje abrupt onderbroken. Maar wij zullen straks na het volgende nummer pakken we hem weer eventjes terug op. Dus de luisteraars, dus dat komt goed. Ja, omdat Hans er niet bij is. Ik wist het natuurlijk dat hij er niet zou zijn. En dacht, ja, hij was wel ontzettend lyrisch dat we Brainbox draaiden. Dat ik die op de playlist had gezet een tijdje terug. Dacht ik, nou, zal ik dan weer een nummer van Brainbox dus opzetten? Down Man, voor jou Hans.

0: Ja, ja, daar gaan ze dus, de mannen van Brainbox. Koen, jij, we waren eigenlijk bezig met van... Ja, heb je wel eens een, krijgen jullie wel eens persberichten? Ja, die nemen jullie niet klakkeloos over.
1: Nee.
0: En je ging twee voorbeelden noemen van dat je erachteraan ging... en dan bleek het toch iets anders te zitten dan in het persbericht.
1: Het is natuurlijk de basis van goede journalistiek, de feiten moeten kloppen. Dus we hadden het al even over het persbericht van Rijkswaterstaat... afsluiting van een aantal rijstroken op de afslag A15 N3. Nou, het gaat erom dat Rijkswaterstaat vermeldt... een afschrit van de N214 naar de N3. Maar waarom wordt die van de N3 niet genoemd? Nou, je ziet dat andere media die nemen dat persbericht gewoon letterlijk over... en er wordt alleen melding gemaakt van die ene fix, namelijk de N14 N3... Ik vraag, oké, maar het is precies dezelfde plek als die van de N3. Daar rijden toch beduidend meer auto's over. Sterker nog, een snelweg is een stuk gevaarlijker... als je daar natuurlijk op een file botst op een afrit. Navraag leert inderdaad dat het om dezelfde fix ging. Dus ook dat werd gerepareerd. En dan meld je dus een heel ander bericht.
0: Ja.
1: Wat voor mensen die vanuit de A15 naar Papendrecht gaan... natuurlijk heel relevant is. Dat ze weten, oh wacht, het is niet meer één rijbaan, maar twee. Dus ik moet natuurlijk wel opletten, maar... Ik hoef minder bang te zijn dat ik daar tegen een hele rij wachtende auto's op bots. Dus een relevant gegeven wat Rijkswaterstaat dan later nog heeft hersteld.
0: Mm-hmm.
1: Ander voorbeeld is nieuwbouwwijk Noordoevers in Hendrikjoe de Ambacht en Zwijndrecht. Daar is de eerste paal van geslagen. Nou, op zich kun je dan een heel makkelijk persberichtje overnemen met... hoera, de eerste paal is geslagen, wethouder blij, bouwbedrijf blij. Klaar, zou je denken. Mm-hmm. Ik vind het dan relevant om nog even met het bouwbedrijf te bellen en te vragen... Ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat dan nu die bouw start? Nou ja, en dan blijkt dus dat het al 30 jaar geleden eigenlijk al zou worden gebouwd. Of dat het al 30 jaar lang speelt. Dus het is een verschil of je nou, oké, nieuwbouwwijk, woningen hebben we allemaal nodig. Maar het is als je realiseert dat daar vroeger bouwnijverheid zat voor schepen. Dat moest allemaal gesaneerd worden. Er zit veel meer achtergrond in. De kaders waren niet sterk genoeg voor bebouwing. Moest eerst worden uitgezocht. Dus dat hele verhaal erachter. Dat eindelijk na 30 jaar er een nieuwbouwwijk kan worden gebouwd. Terwijl dat al in de jaren 90 sprake van was. Dat vind ik nogal van belang voor het totale verhaal. Als je niet belt en je neemt gewoon een persbericht over... dan mis je dat onderdeel dus ook. En dat is een stukje context wat ik vind... dat je als journalist altijd moet geven aan een nieuwsbericht.
0: Ja.
1: Los van het feit dat het natuurlijk supergoed is dat er gebouwd wordt. Hè. Ik bedoel, ik ga er gewoon vanuit dat die woningen gebouwd gaan worden. Dat is een feitelijkheid waar de gemeente en het bouwbedrijf voor staan. Maar net die context, dat is iets extra's. En dan denk ik van ja, daar zijn we als streekredactie... toe op aarde, zeg ik dan heel groot... om het gewoon die context toe te voegen. En dat is meerwaarde. En dat is, ik denk dat mensen in Hendrikjoe de Ambacht en Zwijndrecht dat herkennen. Want ik begreep van dat bouwbedrijf... dat er mensen in 2004 al hebben ingetekend op woningen.
0: Ja, om nagaan.
1: En die zijn nooit meer gebouwd. En nu gaan nog opeens 8000 woningen kopen. Nou, super voor de mensen die dat overkomt. Ja.
0: Nee, een mooi verhaal. Dan krijg je ook een echt verhaal waar wat ergens over gaat... en wat kloppend is.
1: Ja.
0: En eigenlijk meer beeld en meer diepte geeft eigenlijk.
1: Ja, ik moet trouwens even een nulletje van die 8000 afhalen. Oh ja, zijn er 800.
0: Ja, 8000 leek me heel bizar.
1: Maar laten we het bij de feiten houden.
0: Zo, ja, dat lijkt me verstandig. Hey, jullie maken dus nu ook voor Dordrecht zeg maar een stukje nieuws. Journaal, heb ik dan over. Als je kijkt naar waar het meest naar gekeken wordt op gewoon landelijk, op de lokale of op de publieke omroep, dan is dat ook journaal, scoort hoog. Zijn dat ook wel dingen die bij jullie leven van en we straks als we streekomroep zijn, dan is het ook belangrijk dat we voor de hele streek een journaaluitzending hebben.
1: Op tv.
0: Nieuwsuitzending, ja, op tv, radio, kan allebei.
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat het zo kostenefficiënt mogelijk is... en ten opzichte van je bereik. Nou, en als ik dat al zeg, dan snap je ook wel dat het bereik op analoge televisie... natuurlijk een dalende trend heeft ingezet. Ja, ja. Dus of we nou radio lineair luisteren of terugluisteren via een podcast... dat geldt natuurlijk voor video ook... veel meer mensen, je moet daar zijn waar je publiek is. En uiteraard zullen er altijd mensen zijn die gewoon de tv aanzetten. Vanuit een vertrouwd iets. Mm. Maar je moet ook je publiek bedienen die dat niet doet. En dan denk ik dat de toekomst in video en audio... voor een omroep heel belangrijk is. En dat zal dan voornamelijk online zijn. Dat kan dan op een podcastplatform zijn. Dat kan op een YouTube zijn. Dat kan op je eigen website zijn.
0: En als ik daarnaar kijk, dan ik kijk ook wel de nieuwsitems terug. Nu staat er dan nog RTV. Dordrecht bij. Maar in de toekomst wordt dat dan de streekomroep. Hè, maar ik kijk daar geen journaal. Ik kijk een item.
1: Ja.
0: Hè, dan is er een filmpje van gemaakt. En dan kijk ik dat item. Dus ik heb geen behoefte aan een journaal. Als je online kijkt.
1: Dat is ook zo. Kijk, televisie maken vraagt ook een bepaalde kennis van hoe je een ritme van een uitzending maakt. Dat geldt ook voor dit. Dit concept, de praatpaal, bestaat ook uit rubrieken. Geldt ook voor een televisieuitzending. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik begon bij RTV Dordrecht en de streekomroep was een duidelijk format neerzetten van oké, dit is de lengte. Daar houden we aan vast. Dat zorgt ook voor stabiliteit. Voor de maker zelf. Want je weet wat moet je maken. Dus hou vast. Dus je niet laten leiden door wat gebeurt er vandaag. En dan de ene keer is mijn uitzending 5 minuten. En de andere keer is het 15 minuten. Nee, gewoon een format. En daarnaast een bepaalde vastigheid online. Dus met een aantal berichten. En daar mag dus ook video bij zitten. Soms zit daar ook audio bij. We maken heel incidenteel ook een podcast aflevering. Als we wat dieper in de materie duiken. Dus het kan van alles zijn. Kijk, het belangrijkste is dat het publiek wordt geïnformeerd. En dat kent diverse vormen. Dat hoeft voor mij niet vast te zitten aan een uitzending of zo.
0: Ja, want het tv, daar hebben we wel beeld bij. En eigenlijk ook die video's terugkijken. Ik denk dat iedereen ook wel YouTube kent natuurlijk. Mm-hmm. En dus laten we even inzoomen op de toekomst van radio. Ik merk aan mezelf dat ik in de auto, ik zit veel in de auto voor mijn werk, luister naar podcast. BNR maakt een interessante podcast. Tom Jessen en Maarten van Rossum, vind ik, maken een interessante podcast. Mm-hmm. Ik hoorde jou zeggen, wij maken incidenteel ook een podcast. En is dat dan ook op een streamingsdienst te luisteren?
1: Nee, dat is nog heel pril. Omdat alles wat je doet is tijd. En tijd is geld. En je probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met wat je als streekomroep in een oprichting maakt. Dus daar zijn we recent mee begonnen. Omdat we vonden dat er sommige onderwerpen wat meer diepgang konden krijgen. Mm-hmm. Maar ook omdat sommige onderwerpen te gevoelig zijn voor mensen om in beeld te vertellen. Dan is audio een mooie tussenvorm. Omdat je dan toch het persoonlijke verhaal hebt. Dat weet jij. De mensen die hier spreekt kunnen daarover meepraten. Dan kan je net even wat meer de diepte ingaan. Los van tekst. Het is een tussenvorm. Ik moet zeggen dat dat best wel arbeidsintensief is. Want je wil ook niet dat het zomaar een gesprekje is. Je wilt wel dan echt even dat het ook echt een podcast is. Dat het iets is waar je echt voor gaat zitten. Ook al is het maar een kwartiertje. Maar dat je echt wordt meegenomen in een verhaal. De meest recente vorm was bijvoorbeeld de podcast die we maakten. Waar kan ik hier poepen? Dat is heel plat gezegd, maar de Maag-Lever-Darm-Stichting maakt elk jaar een lijst bekend met waar heb je openbare toiletten. Nou, Sliedrecht scoort echt verre weg van onze streek het laagst. Dus zijn we ook Sliedrecht ingetogen met de vraag, waar kan ik hier poepen? En hebben we gesproken met mensen die er last van hebben, die dus een openbaar toilet nodig hebben. Iemand van de Maag-Lever-Darm-Stichting en iemand van de gemeente die erkent van daar hebben we nog een wereld te winnen. En dat is dan een interessant verhaal om te luisteren. En dat is dan het verhaal achter die kale cijfers. Hè. En dat vinden we ook interessant en dat moet ook verteld worden.
0: Nou, als ik kijk, denk ik dat het interessant kan zijn om eens te denken over radioprogramma's zoals deze. Mm-hmm. Maar zo zijn er wel meer. Om ook eens te kijken van kan je die niet veel beter in een podcastformat gieten. Er hangen hier cameraatjes. En dan kan je net als bij andere podcasts, kan je er ook beeld bij maken. En die kan je op streamingsdiensten zetten. Dan,
1: ik vind het wel interessant wat je zegt. Hè, want wie zegt dat dit niet al een podcast is? Kijk, het podcast is het platform.
0: Ja.
1: Kijk, het format is natuurlijk iets anders.
0: Ja, vinden wij ook. Je hebt een kostentechnisch aspect. Hè? Dat is even interessant. Want wij draaien muziek. En we betalen daar geld voor. Dat je als radiozender, in dit geval Drechtstad FM, die muziek mag uitzenden. Dus daar betaal je rechten voor. De podcast zit dat weer anders. Dus muziek stoppen in je podcast, dat is even interessant. Kan dat zomaar wel of niet? Hè? Dus dat is dan even de vraag. En binnenkort gaan we echt iets van een podcast doen. We hebben een zogenaamde intercultuurplatform waar we als RTV ook in zitten. Hier in Papendrecht hebben we een netwerkbijeenkomst. Hebben we ieder jaar. En dat gaan we in een theater doen hier in Papendrecht. Theater de Willem. En dan komen er verschillende gasten. En dan gaan we dan op het toneel een podcast maken. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon een paar microfoons. Ik interview die mensen. En Gerrit heeft dan zijn jackplug, denk ik zomaar, in de mengtafel van het theater gezet. En we nemen hem op. En daarna zenden we hem uit. Maar Francesco Daniel komt daar, bekende Papendrechtse zanger. Die komt dan, als het goed is, hè, dus ik weet nog helemaal niet of die ja heeft gezegd, dus ik moet even afwachten. Die komt, maar dan heb je al snel iets in elkaar gesleuteld. Dus het is ook zo moeilijk. Zo moeilijk is dat dus niet. Alleen je moet wel even een paar dingen gaan regelen met elkaar. Maar ja, dat zou dat niet een kans kunnen zijn voor zo'n streekomroep om dat ook eens wat groter op te zetten.
1: Zeker. Kijk, wat je net schetst is wat mij betreft ook gewoon een radio-uitzending. He, dus ik zie daar... Ja. Ik vind podcast is een term, is een hip iets... waar mensen denken, oh, ik moet een podcast maken. Ja, het is gewoon radio, maar on demand, weet je wel. En natuurlijk, je zegt, je moet muziekrechten hebben om dat te kunnen doen. Maar ja, waarom zou je geen goed gesprek hebben zonder muziek? Kan ook een heel waardevolle bijdrage zijn. Dus ja, ik zit niet zo op het platform waar het zit. Ik denk dat je gewoon verhalen moet maken die er te doen, die mensen bezighouden en die belangrijk zijn om te vertellen. Bijvoorbeeld, nou ja, je hebt volgende week over Paarse Donderdag gasten, geloof ik.
0: Paarse Vrijdag
1: in dit geval. Nou ja, belangrijk om te vertellen, maar zo zijn er meerdere thema's die je kunt aanroeren in een goed gesprek. En het platform vind ik niet zo relevant. Ik denk dat het belangrijkste is dat je weet, waar zit mijn publiek?
0: Ja.
1: En kun je dan ook meten, want dat is ook belangrijk, dat je weet, wordt het gewaardeerd en wordt het bekeken en beluisterd?
0: Dat is ook zoiets. Wat in de vorige uitzending tussen 7 en 8 bij Tots op Papert ook over. Van in het begin dachten wij allemaal, toen we met een radioprogramma begonnen, ja, luistert eigenlijk wel iemand. En dan is het bijna schrikken dat je dan mensen tegenkomt in het wild die een radioprogramma hebben gehoord. Wij krijgen ook reacties op sociale media, dus dat is fijn. Maar we krijgen ook vaak de vraag van gasten, hoeveel mensen luisteren er? Nou, we kunnen een inschatting maken, we kunnen digitaal kunnen we het wel zien. Maar ja, kijk- en luisteronderzoek, dat is heel duur. En dat geld hebben we gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus, maar het is wel interessant. Hè, van, je moet de mensen bereiken. En dan is het wel interessant naar die platforms te kijken. Want die geven wel een bepaald bereik natuurlijk.
1: Zeker.
0: En daar ligt een stukje toekomst.
1: Nou, en dan is audio zeker een onderdeel daarvan. Dat moeten we niet wegvlakken.
0: Nee, omdat je dat is iets wat je in de auto kan luisteren.
1: Zeker.
0: Of in de trein.
1: Ja.
0: We gaan even een stukje muziek. Daddy Frère, we hebben hem een tijdje teruggedraaid omdat hij te gast was bij Even tot hier. Dat vonden we zo leuk. Ja, de IJslandse winnaar ooit van het Songfestival. Ja,
1: of de gedoodverfde winnaar in coronatijd. Hè? Ja. Toen kwam corona en was het allemaal ging het niet door.
0: Ja, dat was het inderdaad. Maar hij heeft een nieuw nummer uitgebracht, een nieuw album zelfs. Maar we gaan het nummer draaien wat hij als single track heeft gekozen. Hot Damn.

0: Ja, Koen Theeuws, eindredacteur. Of de eindredacteur, zeg het
1: ja,
0: wel goed.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, ik had een vergissing. ik had een mail opgestuurd gekregen. En daar stond in iets met hoofdredacteur. En ik heb het klakkeloos overgenomen. Ik had even navraag moeten doen. En niet de interne bronnen moeten vertrouwen, denk ik.
1: Ze zeggen ook altijd tegen mij als mensen van buiten komen. Jij bent hier de baas.
0: Oh,
1: dan zeg ik ben niet de baas. Nee. Ik ben gewoon meewerkend voorman. En ik werk met een getalenteerd team jonge journalisten. Ja. En ik probeer ze te sturen, te coachen en te helpen om beter te worden. Want we hebben veel al te maken met jonge volwassenen die net afgestudeerd zijn of nog in de fase van. Dus dan is het leuk om jonge professionals te trainen. Dat vind ik ook het leuke van mijn werk op dit moment. En dat dan te combineren met een oprichting van een nieuwe omroep. Dat is wel heel spannend.
0: Ja. Maar je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Hè. We hebben ook een directeur, Ton. Dus die is er ook nog.
1: Ja, ik ben echt met nieuws bezig. Ik hoef me niet met de randzaken te beboeien. Want het is best wel een pittige klus hoor. Die vorming van de streekomroep.
0: Ja,
1: om dat allemaal in goede banen te leiden.
0: Nou, en als bestuurder. Ik zit dan in het bestuur van RTV Papendrecht. En nou, zeker Hans is als voorzitter.

0: websites vullen, dat we die erbij moeten betrekken. Omdat zij zijn de ogen en de oren op straat. Ik bedoel, als ik zeg dat we met 6 personen zitten voor een streek met 450.000 inwoners, groter dan de provincie Zeeland, en waar ze een regionale omroep hebben die het veelvoud aan budget heeft, veelvoud aan mensen, dan kun je niet met 6 mensen alles doen. Nee. Dan ben je dus afhankelijk van de tips die je krijgt. Dat kan heel simpel zijn, een fotootje of je... Ja, kijk, het nieuws ligt gewoon letterlijk op straat. Hè? Als je hier in Papendrecht loopt en je komt iets tegen, dan willen we graag horen van de vele vrijwilligers. Als je iets tegenkomt, meld het. Kijk, en die lijntjes, die moeten veel korter. Daar moeten we stappen in zetten. De basis was natuurlijk de afgelopen 2 jaar vooral, kunnen we een streekomroep bouwen met alleen de 6 personen, en kunnen we dan de overgangssubsidie in aanmerking komen daarvoor? Mm-hmm. Want dat, je moet je eerst aantonen dat je gekwalificeerd bent om zo'n streekomroep te worden. Want het is niet zomaar, oh, hier heb je een zak geld, veel plezier ermee. Je moet aantonen dat je ook kwalitatief journalistieke producties maakt die voldoen aan wat Den Haag van je vraagt. Daar hebben we eerst aan gesleuteld.
1: Ja, ze kijken dan alleen maar naar de website. Hè, want die opdracht kregen wij allemaal.
0: Ja.
1: Hans was daar streng in, van we moeten stukken aanleveren voor de website, want daar wordt naar gekeken.
0: Ja, dat is dus voor het makkelijkst meetbaar natuurlijk. Hè. Je ziet gewoon de aantal artikelen en over welke gemeente gaat het en waar gaat het dan over, wat is het onderwerp. Het is gewoon een simpele afvinklijst van voldoe je aan die producties. En zijn dat niet persberichten, zoals ik net al even vertelde, maar zijn dat ook verrijkte items? Dat kan zijn door een persoonlijk gesprek met de betrokkenen. Dat kan zijn door achtergrond te bieden. Nou ja, diverse vormen zijn daarin denkbaar. En nu is het tijd om de volgende stap te zetten en na te denken, hoe gaan we die tientallen vrijwilligers betrekken en ook bewust maken van het feit dat het straks een andere realiteit is dan dat ze tot nu toe gewend zijn. En ik snap dat die boodschap niet leuk is. Want stel nou dat morgen je muziekvereniging te horen krijgt dat die over een week niet meer bestaat. De hobby waar je wekelijks graag naartoe gaat, dat is niet fijn. Nee. Dan is de vraag, hoe kan ik dan toch muziek blijven maken in een nieuwe organisatie?
1: Ja,
0: en dat zal even zoeken zijn, want daar straks is er dus 1 omroep. Hoe gaat de radio eruit zien? Radio-uitzending eruit zien? De radiostations, dat is nog in onderzoek. Dus dat is een lastige om mensen in vertwijfeling
1: te laten. De luisteraars, de discussie gaat nu over van, hè, als je naar onze streek kijkt, van Gorinchem tot en met Ridderkerk, krijg je 1 frequentie, 1 programmering. Hè? Dus of heb je toch dat je bijvoorbeeld op de avonden in Papendrecht een andere programmering kan hebben dan in Dordrecht. Voorlopig lijkt het echt op dat eerste uit te draaien. Dat we 1 horizontale programmering gaan krijgen voor de hele streek. En hetzelfde geldt voor de tv. Voor de tv is dat wat minder een probleem. Maar voor de, voor de radio kan dat betekenen dat er toch heel wat programma's zullen sneuvelen.
0: Dan zou het wel fijn zijn dat het allemaal nog de frequenties zijn. Hè? Dus dat mensen hun radio afgestemd hebben op...
1: Ja.
0: Nu dan Drechtstad FM, dat die frequentie...
1: 95.7, 105.0.
0: Ja, nou ja, mensen zijn gewoontedieren. Ik heb ooit bij een omroep gewerkt die verplaatste naar nummer 11. En dat was ook voor heel veel mensen een schok. Waar zit je nou? Een kijkdichtheid van 90% normaal gesproken. Nou, dat kelderde in 1 keer. Dan moesten ze heel veel werk steken om het weer omhoog te krikken. Nou, je zou denken, het moet toch mogelijk zijn om 1 zender dan te hebben, maar dan wel met meerdere frequenties. Zodat de mensen die gewoon uit gewoonte de radio aanzetten en vertrouwd zijn met het lokale geluid, dat ook in stand blijft. Alleen, er zal op 1 eten natuurlijk niet plek zijn voor
1: dat is,
0: alle programma's.
1: Nee, en dat is wel een keuze die ook landelijk gemaakt moet worden. Peter?
2: Koen, je hebt het steeds over streek nieuws. Maar zo'n streekomroep gaat toch meer doen dan alleen nieuws?
0: Ja, ik praat natuurlijk vanuit mijn eigen parochie. We zijn ingericht als streekomroep nu professionele redactie voor het nieuws. En dat is ook de kerntaak van de streekomroep. Dus goed dat je dat benoemt. We moeten natuurlijk nieuws brengen uit de streek. Dat is ook de reden waarom het professioneler moet worden. Zodat de lokale democratie, wat we eerder hadden, wordt gecontroleerd. Zodat we dat soort zaken belichten. Maar ja. Je kunt natuurlijk nooit... Kijk, BNR doet het knap landelijk, hè, door een volle bak nieuwszender te zijn. Maar je wil natuurlijk ook meer bieden. Alleen, de vraag is natuurlijk, waar komt er nog ruimte voor op die ether? Als we dan puur even over radio en audio hebben. Ja, dat weet ik gewoon nog niet. Kijk, ik denk dat je nieuws in vele vormen tot je kunt nemen. Dat kan dus ook een diepgaand gesprek zijn. Je kunt ook een artiest hebben. Dan hebben we het over muziek. Die veel mooie nummers maakt. Die meedoet aan
2: Maar zo breed zie je dat dan wel, ja.

0: Nou ja, ik denk voor zo breed zie ik het als omroeptaak. Kijk, dat is natuurlijk het lastige. Een omroep als een streekomroep moet er voor iedereen kunnen zijn. Mm-hmm. En ik denk juist dat de kracht in de lokale samenleving zit, is dat er mooie pareltjes worden gemaakt. Artiesten, creatieve breinen. Nou, jij bent er eentje, hè, als we het net hoorden over de columns, de gedichten. Mensen die iets bijzonders maken, of het nou muziek is of taarten. Het maakt niet uit, het moet allemaal plek krijgen op de streekomroep.
1: Ja, nou, we hadden een tijdje terug de programmeur van Bibelo, de hoofdprogrammeur hier in de studio. En dat was heel leuk, want dat leidde uiteindelijk ook tot weer een andere gast. Merel Polat, bekend actrice van onder andere De Luizenmoeder. En Keizer en de Boeradvocaten, maar ook zangeres. En die ging in Bibelo optreden. En we hebben echt, nou ja, ik kijk nog even naar de heren, maar het was een indrukwekkend gesprek wat we met haar hadden. Heel mooi. Dus, maar dat zijn dus ook zaken die ergens een plek moeten gaan krijgen. En die ertoe doen. Ja, dat zal zoeken worden nog.
0: Zeker.
1: Maar ik denk wel, kijk, je zult met elkaar, als je een streekomroep wordt. En al een stukje bent nu eigenlijk, hè, want we zijn in ontwikkeling. Moet je ook keuzes gaan maken. En zul je ook moeten zeggen van ja, we hebben misschien een aantal programma's dat allemaal dubbel is. En wat misschien alleen maar plaatjes draaien is waar niemand naar luistert. Ja, daar kun je van afvragen of je dat nog moet willen in een streekomroep. Daarnaast zie je ook culturele programma's. Wij hebben hier een programma op RTV Papendrecht. Dat wordt breed beluisterd. Dat is Drechtstad FM tegenwoordig. We houden het Hollands. Nou ja, daar komen ook echt bekende volkszangers en zangeressen. Ja, dat zou echt eeuwig zonde zijn als je dat verloren laat gaan. Bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn. Maar ja, dat zijn wel zaken om met elkaar naar te gaan kijken.
0: Nou ja, kijk, ik heb een tijdje bij Omroep Brabant gewerkt. En daar is de radio, het radiostation is veranderd in de loop der jaren van een nieuw station naar gewoon een radiostation waar het leuk is om naar te luisteren. Waar je af en toe nieuws te horen krijgt op de bulletins. Maar daar het vooral gaat over verbinding en over de cultuur. Nou, ik denk dat elke streek of provincie heeft zijn eigen cultuur. Nou ja, wij houden het Hollands is natuurlijk zeker voor een deel van deze streek ook een uitdaging. Uitermate geschikte forum om gewoon ja, lokale artiesten te horen.
1: Ja.
0: Nederlandstalige muziek is sowieso hip tegenwoordig. Dus daar is aan geen gebrek. Maar juist de artiesten uit dat wereldje verdienen ook hier die plek. Maar dat is gewoon een inhoudelijke keuze. Ik zit daar niet voor. Ik denk dat dat gewoon best iets wat je kan overwegen.
1: Gerrit en ik zijn ooit begonnen ook met deze praatpaal uitzendingen voor een stuk levensbeschouwing. Nou, we merken ook wel dat dat steeds meer bij inschiet. En wij zouden wel heel graag weer iets meer gaan doen met dat item. Hè, van over filosofie, over het christendom, het islam, noem maar op. Het humanisme. En daar met mensen over te spreken. Want we hebben daar wel interessante gasten over in de studio gehad. Maar dat zijn echt wel zaken om te kijken van hoe kun je straks als streekomroep, lokale publieke omroep, ook aan die grote diversiteit die er is eigenlijk goed vormgeven.
0: Ik denk dat er heel veel op dat vlak ook verhalen te vertellen zijn. Uitdaging vind ik altijd, in de breedste zin van het woord, wat is de aanleiding dat we met iemand spreken? Ik denk dat je altijd scherp moet kijken naar waarom nodig ik iemand uit. Nou, je noemde net Polat. Hè? Dat is natuurlijk in principe vrij laagdrempelig. Iemand treedt op in Bibelo, dus we nodigen een gast uit. Dat gebeurt vaker. Hè? De vraag is natuurlijk, moet dat een plek krijgen? Of wat is juist nou, kunnen we voorrang geven aan een lokale artiest die een bijzondere stap heeft gezet in zijn carrière of zo? Hè? Dus waar kijk je dan naar?
1: Ja. Kijk vooral. Nou, we hebben ook lokale artiesten hier in de studio bijvoorbeeld wel eens.
0: Maar ik zie hem vooral in, we moeten relevante dingen maken. Ik zeg niet dat wat er nu gebeurt niet relevant is. Maar als je uiteindelijk professioneler gaat, zal je ook scherper moeten kijken. Nou, jij noemde, moeten we het ene programma wel doen, het andere programma niet. Ja. Maar ook programmatechnisch inhoudelijk. Oké, misschien moeten we het even wat scherper doen. Misschien moeten we wat scherper kiezen. Dat is niet eenvoudig.
1: Nee.
0: Want ja, je moet dan ook af en toe pijnlijke dingen, keuzes maken.
1: Ja.
0: Maar het hoort wel bij een volgende stap zetten. Maar laten we vooral beginnen bij het begin. Dat is denk ik volgens mij iedereen die hier werkt doet het met heel veel plezier en passie.
1: Zeker.
0: En betrokkenheid bij de gemeente waar hij of zij in woont.
1: Ja.
0: En laten we vanuit daar gaan bouwen. En dan komen er mooie verhalen vanzelf.
1: We hadden het over muziek.
0: Mm-hmm.
1: Al. Jij hebt ook een voorkeur voor Muse. Je gaat er binnenkort heen, begrijp ik.
0: Ja, ik heb plannen om naar de Ziggo Dome te gaan. Want ze staan 2 avonden in de Ziggo Dome in november. Okay. Voor iedereen die nog geen kaarten heeft. Dat kan ook nog niet, want de sale begint volgens mij morgen en overmorgen. Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Ik ben sowieso een brede liefhebber van muziek. Hoor. Dus Muse is niet mijn hokje of zo waar ik in pas. Maar ik dacht, als ik dan toch een plaat mag uitkiezen, dan kies
1: wel,
0: ik...
1: Vind wel lekkere muziek. Ik heb ooit live met een live band Uprising mogen zingen. Dat was erg kicken, moet ik zeggen. Dus je hebt een ander nummer uitgezocht.
0: Ja,
1: vertel.
0: Deze is mijn favoriet. Knights of Sidonia.
1: Wil je nog iets over toelichten? Of zeggen? Dan gaan we lekker luisteren.
0: Ja, lekker achterover en helemaal aan overgeven. Dat is wat ik altijd doe.

0: me Amuse altijd opvalt, is altijd die teksten ook, weet je, het is onze lekkere revolutie en strijd. Ja. En,
1: de barricade.
0: Ja, de barricades. ik krijg er altijd heel veel energie van deze nummers. Ja, van
1: als je niet in de auto opzetten, dan heb je opeens heel veel bonnen in je deurmat. Ja,
0: klopt. Nou, dat vind ik de automatische piloot het lekker. dat scheelt weer, maar goed. Ja, mooi. Nou ja, kijk, dus de toekomst eigenlijk, hè, streekomroep. Mooi, biedt kansen. Maar ja, er zijn ook wat keuzes te maken eigenlijk. Dat is wel de conclusie. Ja.
1: Het lastige is natuurlijk dat er nog veel onduidelijker is. Hè? Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Het enige wat we weten is dat in 2028 moet het zover zijn. Dan zijn er 80 streekomroepen. Maar er wordt nu gesproken over hoe wordt dat betaald? Hoe krijgt elke streekomroep? Er wordt een bedrag genoemd van €1,75 per inwoner. Nou, daar kan je een hele verdeelsleutel op aanhangen. En dan is bepalend, oké. Waar gaan we dan zitten als streekomroep? Kunnen mensen nog die het leuk vinden om radioprogramma's te maken of andere dingen gewoon nog naar hun clubje toe? Of moet dat naar Dordt? Of moet dat naar
0: Als je hier kijkt, dan kun je niet alles overeind houden, weet je. En als je ook zegt van nou, we gaan kijken, we hebben een centrumplek waar dan redactie komt en de belangrijkste studio's. Ja. Weet je, in het midden van zo'n streek, ja, dan zou je toch ook nog aan de flanken, zeg maar, ook. Iets aan studio's moeten hebben. Maar als je ook kijkt wat dat allemaal kost, dan gaan we er niet alleen komen met het bedrag van het Rijk wat een streekomroep krijgt. Dan zou je toch ook moeten aankloppen nog steeds bij gemeenten.
1: Klopt. En die vragen zijn er ook. En er wordt over gesproken van wat kan een gemeente nog bijdragen. Want die krijgen geen geld meer vanuit Den Haag voor het onderhouden van een lokale omroep. Het zijn allemaal keuzes. En dat is een lastige. Ik ben blij dat ik dan geen wethouder ben die aan die kant van de portefeuille zit.
0: Nee.
1: Ingewikkeld.
0: Zo is dat. Wat vind je nou eigenlijk het allerleukste aan het werk wat je nu doet? Je vertelde al iets over de jonge mensen die je als professionals bij je werken, waar je mee samenwerkt, like zoals dat je die kan begeleiden en doen. Maar zijn er echt dingen die zeggen van nou, dat vind ik dus echt, daar ga ik lekker op.
1: Dat je gewoon één het verschil kan maken voor mensen vind ik heel belangrijk. Dus dat is toch een beetje dat rechtvaardigheidsprincipe. Mm. Hè, dat als iemand in nood is, dat je kan helpen een probleem op te lossen. Dat vind ik heel fijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die geen woning hebben of een woning zoeken. Dat je aandacht vraagt voor minder bedeelden. Dat je ziet wat er aan wordt gedaan ook. Hè. Dus ook oplossingsgericht. Mm. Ik vind het belangrijk dat je ook altijd kijkt naar wat is nou een oplossing voor een probleem. Mensen kunnen heel erg in problemen blijven hangen. Hè? Hmm. Maar wat is nou een oplossing? Dus dat vind ik ook altijd leuk om te kijken. Oké, kunnen we een mooie reportage maken over een oplossing? Hè, positieve bijdrage, constructieve journalistiek. Maar ik vind het ook leuk als je iets op straat tegenkomt. Dan denk je, wat is hier nou? En dan blijkt het enorm groot nieuws te zijn of zo. Maar ik vind het ook leuk dat we als lokale streekomroep het landelijke nieuws kunnen halen met iets dat hier gebeurt. We hadden laatst een reportage over een drone die een bedrijventerrein in Zwijndrecht beveiligt. Nou, dat gaan er waarschijnlijk tientallen worden in de streek. Ja. Nou, dat zat toch op NPO 2 twee keer op vrijdag wordt dat uitgezonden.
0: Zo.
1: We hadden natuurlijk de E. coli-bacterie. Nou, ik stond bij de avondvierdaagse mijn twee kinderen binnen te halen. En toen kreeg ik opeens een berichtje van, je moet je water koken. Vervolgens kreeg ik van iemand anders de beelden van de supermarkten waar het water werd leeggehaald.
0: Ja.
1: Nou, dat fotootje, inclusief ons artikel, stond een uur later bij de NOS online.
0: Kijk.
1: En een dag later werd het uitgezonden door en het Jeugdjournaal en het NOS-journaal.
0: Kijk, dat zijn wel de mooie dingen, toch?
1: Ja, dat is laaghangend fruit, omdat wij hier in de streek onze voelsprieten openhouden. Maar dat contact is ook al gelegd, hè? Dat bottom-up werken.
0: Hey, en tenslotte, want dan gaan we naar andere vaste items nog toe. En dan praten we in de nazit nog even na. Er is veel te doen ook over de rol van de media als het gaat over beeldvorming, de polarisatie. Hè? En ik hoorde je net zeggen van nou, ik wil graag oplossingen in beeld brengen. Hè? Daar ook ruimte voor geven. Mm-hmm. Zie je daar ook, zijn jullie daar als redactie, hè? Want dan spreek je echt even aan als eindredacteur. Als redactie ook mee bezig van ja, moeten we nou zo'n protest tegen het AZC zo in beeld brengen? Of moeten we de nuance en de feiten geven, de werkelijkheid weergeven? Wat zijn dat ook items die waar je ook ziet van daar hebben wij echt een rol in? Dat is verantwoordelijkheid.
1: Ja, zeker. Ik denk en. Ik vind dat je zorgen van inwoners van onze streek serieus moet nemen. Dus je moet ze de kans geven om dat te ventileren. Ook voor ze op te komen als dat nodig is. Mm-hmm. Het is aan de politiek om daar een goed antwoord op te geven. Je moet natuurlijk alleen wel wegen, oké, wanneer wordt het roepen? Hè? Wordt het alleen maar schreeuwen om aandacht? En wanneer is het nog inhoudelijk? Ja. Zo hebben we een reportage aandacht besteed aan de protesten in Nieuw-Lekkerland. Mensen die hebben zorgen over dat daar een AZC-locatie komt. Nou, dat hebben we daar toch ook tegenover gezet. De feiten ten opzichte van het aantal inwoners van Nederland. Hoeveel daarvan plegen een misdrijf? En hoeveel van vluchtelingen plegen een misdrijf? Dat zijn gewoon de harde feiten. En dan heb je over 1,5 persoon per zoveel duizend mensen. Dat zijn de kale feiten. Dat probeer je in ieder geval gewoon de duiding te geven. Ja. Neem niet weg dat je daarmee de zorgen niet kunt vertellen.
0: In Papendrecht hebben natuurlijk heel veel beeldvorming. Ja. En ik denk, hoe kom je tegenop? Want als je nou kijkt, hè, dan hebben we hier van die alleen reizende minderjarige vluchtelingen. Ja. Die zitten bij ons op de Meent. Het college heeft er ooit voor gekozen, want dan bezetten ze geen huizen. Dus dat is de keuze. Men heeft daar de hele toestand van gemaakt. Als je nu kijkt van wat is er aan overlast? Nul. Nul. De kapper die er wel kwijt zit, zei laatst... ik heb er maar geen last van ze. Ik denk dat ze meer last hebben van onze föhns. Ja, vond wel grappig natuurlijk dat ze dat gesteld. Maar waar hebben ze wel last van? Ze hebben last van Papendrechtse jongens vooral. Of fatbikes. Ja, maar de hele beeldvorming is heel negatief over die... Ik snap je, ik vind dat heel lastig hoe je als media daar ook mee omgaat. Want die zorgen worden ook gecultiveerd en gemaakt. En zijn niet terecht, vaak. Mm-hmm. Ja, snap je? Dus ik vind dat een lastig item.
1: Dat is het ook. Kijk, je probeert uit te gaan van de feiten... En je probeert dan aan de hand van de feiten... Dat kunnen zijn het aantal meldingen van overlast... In de buurt van bijvoorbeeld in dit geval die ANV-locatie. Het kan ook gaan over overlast door fatbikers. Hè. Dat is natuurlijk ook een hot topic tegenwoordig. Wie rijdt er op een fatbike? Ja, wordt dan de fatbike gecriminaliseerd? Of is het juist de berijder? En ligt het niet aan de fiets? Je probeert daar vanuit de feiten het verhaal te vertellen... En dan is het aan degene die erover gaat, de wethouder verkeersveiligheid bijvoorbeeld, om daar iets over te zeggen. Kijk, wat ik wel vind, is dat als we het dan even focussen op de asielopvang in Papendrecht, is dat de gemeente Papendrecht zich te weinig laat zien als het gaat om die opvang.
0: Ja, die communicatie. Dat is helder, weet je, dat is een punt wat helemaal terecht is.
1: Ja, en dan denk ik van, als je dat al niet doet als gemeente, en dat is natuurlijk waarom de journalistiek er wel belangrijk is om er te zijn en die vragen te stellen, is je moet ook wel durven vertellen waarom je een keuze maakt. En daar ook voor staan. En ook als het gaat in dit geval over een veiligheidsplan. Ik bedoel, we hebben 1,5 week gevraagd van... goh, waar is het veiligheidsplan nou?
0: Ja.
1: En er is geen niemand van een gemeente die daar een fatsoenlijk antwoord op kan geven. En dan moet je het niet gek vinden dat de burger wantrouwend is tegenover de overheid. Als je daar niet helder over communiceert of een stap naar voren zet. He, dus ik denk dan, je moet als media moet je geen kant kiezen. Want daar zijn we niet voor. We moeten de feiten belichten. En we moeten ook vragen aan een overheid... Hey joh, hoe zit het? En kom over de brug met antwoorden.
0: Nou, we gaan zien wat het nieuwe college gaat presteren. Dat komt allemaal nog best thuis. We gaan zo meteen naar het nummer van de week. Maar eerst een nieuw nummer van de Waterboys. En die kennen wij wel, Peter, de Waterboys. Maar dit nummer kennen we ook.
2: Home on the Moon. Maar dit nummer is een heel ander nummer natuurlijk. Dit is van Bob Dylan, toch?
0: Ja, ze hebben dus een nieuw nummer uitgebracht. En het is een nummer inderdaad van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Maar dan de uitvoering van de Waterboys. Een mooie cover. Ja, we gaan luisteren.

0: databanken van de praatpaal van Trechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: Rival van muziekproject Eternal Eclipse.
2: Waarom?
1: Omdat het alweer een poosje geleden is dat ik een episch stuk van Eternal Eclipse heb laten horen, dacht ik, het is wel weer een keertje tijd om een episch nummer te kiezen. Bovendien is Hans er niet, dus kan ik deze week een echt episch nummer uitkiezen. En geloof me, Rival is echt een episch nummer. Een episch instrumentale track. Het nummer vertelt het verhaal van een epische strijd, intense competitie en een onvermijdelijke botsing der titanen door middel van grootse, epische orkestrale muziek en koorpartijen. De muziek van componist Flynn Hayes Spence is ontworpen om een cinematografisch gevoel op te roepen, vergelijkbaar met de spanning van een eindbaasgevecht of een epische confrontatie. De dynamiek in de track, van rustige, dreigende opbouw tot enorme explosies aan strijkers en koperblazers, weerspiegelt een epische tweestrijd. Het nummer is in 2023 uitgebracht op het album Outer Life en is uitgegroeid tot een populaire track binnen de zogeheten epische muziekwereld.
0: Het nummer van de week. Week. Week. Week. Week. Week. Week. Week.

0: best een episch nummer, Gerrit.
1: Ja, vind je niet? Ik denk Hans is het niet, dus ik denk, ik neem het er even van.
2: Ja, ik vond zelf ook dat het wel tijd was voor een stukje epiek.
0: Ja, ik zie ook dat we op moeten schieten. Heb je iets cultureels meegenomen?
2: Ja, ik kijk natuurlijk naar het WK voetbal, want je weet dat ik een voetbalfan ben. En van de week was Duitsland Curaçao. En dan bij mij komt dan toch een beetje, maar dat is een beetje balorigheid hoor. Er komt toch een beetje dat anti-Duitse dan nog naar boven. Weet je, dat ik ga hopen dat Curaçao wint van Duitsland. Maar bij de meeste mensen, bij de jongere generatie, is dat al helemaal niet meer.
0: Okay.
2: Dat is maar goed. Maar ik wil toch even dat historisch sentiment een beetje op een gekscherende manier weer naar voren brengen. Ja. En Jules Deelder heeft daar een leuk gedichtje over geschreven.
0: Nou, gooi hem erin, Gerrit.
3: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week. Van de week. Van de week. Van de week. Van de week.
2: Nationaal gedicht. Oeh! Hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal, die 1 minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen rezen juichend uit hun graf.
0: Jules Deelder, dankjewel. Even een stukje, want het is onze uitzending. Laat hem eens even horen, Pitbull. Kijk nou, dit klinkt toch, ik vond het echt een gezellig feestje, toch? Lekker hier. Klinkt toch lekker feestelijk. Vind je niet beter zo?
2: Dit klinkt heel feestelijk.
0: Ja, daar kunnen we een beetje doorheen flitsen dan. Ja, lekker dit hoor. Hé. Hey.
4: Wat zijn die handen?
0: Ja, maar handen in de lucht toch. Hey. Het is, ik had beloofd al in het vorige programma dat we dit als einde gingen draaien. Maar ja, het is maar kort, want het is wel tijd voor de nazit. Vind je, Gerrit? Nou, kom op met die nazit.
5: Dit is de praatpaal van Drechtstad FM. De nazit.
0: Ja, nou Koen, wat vond jij van deze uitzending?
6: Ja, heel gezellig. Ik dacht alleen dat ik jou nog moest gaan interviewen over de 300ste aflevering. Maar dat moeten we maar een andere keer doen.
0: Is goed. Laten we dat maar doen.
6: Ik heb genoten. Dank voor de uitnodiging.
0: Okay. Nou, dank dat je onze gast wilde zijn.
6: Ja, leuk.
0: Ja. Peter, wat vond jij van de uitzending?
2: Ja, en er zaten weer een hoop verrassende leuke dingetjes in. Ik ga straks thuis nog een keer Knocking on Heaven's Door in de uitvoering van The Waterboys terugluisteren.
0: Ah, kijk. Nou, dat klinkt heel goed. Gerrit?
1: Ja, heel verrassend. Peter, vergeet je straks je bosbloemen niet.
2: Oh nee. Het is goed dat je dat zegt.
1: Veel verrassingen deze uitzending. Leuk.
0: Helemaal goed. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En dan is er een groep jongeren van De Laag. En zij maken deel uit van de LHBTQ+ gemeenschap. Dus we gaan daarover ruim met ze praten. Ik kijk er nu alweer naar uit. Ik kijk op de tijd. Het is weer tijd. Dit was de praatpaal voor vanavond. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
6: Drechtstad FM.
7: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
8: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. We gaan er vanavond weer eens een ouderwetse jazz classics uitzending van maken. Allemaal prachtige artiesten van lang geleden, maar ook met heel veel prachtige bekende standards muziek die waarschijnlijk ongetwijfeld ook bekend zal voorkomen, maar toch niet zo vaak meer gedraaid wordt. Daar gaan we lekker van genieten onder het genot van een mooi bier. Het bieradvies is vandaag de Mont des Cats. Het is een trappistenbier, maar wordt gebrouwen bij de collega's van Chimay. Frans trappistenbier, een amberkleurig bier van 7,6%. Lekker smaakvol en heerlijk om lekker van te genieten met goede jazz. Dus laten we dus inderdaad maar gaan met die classics beginnen. En dan beginnen we natuurlijk met Charlie Bird Parker met de Yardbird Suite.

heerlijk begin. Charlie Parker met zijn Yardbird Suite. En dan gaan we naar John Coltrane, de andere grote saxofonist uit Amerika. Die als een van de grootste vernieuwers in zijn genre gold. En ook hem draaien we in deze Jazz and Easy met classics The Giant Steps.

de jazz. En dat hoort in een programma als Jazz en Easy Thuis. En zeker een uitzending vol met jazz classics, zoals we vandaag doen. En bij jazz classics hoort zeker ook Art Blakey, die jazz drummer en bandleider. En jarenlang ook de aanvoerder van de Jazz Messengers. En daar hebben we nu een nummer van klaarstaan. Het bekende nummer Along Came Betty.

Mark Blakey en zijn Jazz Messenger uit de tijd van de bebop en begintijd van de bebop. En iemand die daar ook deel van uitmaakte van die stroming, dat was Kenny Burrell, een Amerikaanse jazzgitarist. En hij is een van de weinigen uit die tijd van de oude garde die nog leeft. 93 jaar is hij. Al die anderen zijn inmiddels naar het Rijk der Jazz hemel verhuisd, maar Kenny Burrell leeft nog. Maar wij hebben een ouwtje van hem en ook wel een van zijn bekendste hits, zullen we maar zeggen. En dat is Midnight Blue.

Kenny Burrell met zijn jazzklassieker Midnight Blue. In deze uitzending vol met jazz classics. Dan is het een klein bruggetje naar Joe Henderson, die geweldige tenorsaxofonist uit Amerika. Ook hij al sinds 2001 in het rijk der jazzhemelen. Maar een van zijn bekende nummers uit die tijd is de Blue Bossa.

Lekker 8 minuten lang Joe Henderson met zijn band en de Blue Bossa. Allemaal jazz classics in deze uitzending van Jazz and Easy. En bevalt me eigenlijk prima. En zeker als we nu ook Miles Davis aan de trompet gaan laten. Niet aan het woord, maar aan de trompet. In 1958 bracht hij zijn album Milestones uit. Dat wordt toch wel gezien als een van de moderne jazz albums uit de jaren 50. Prachtige muziek met grote artiesten. Ook John Coltrane doet weer mee. We gaan er maar lekker naar luisteren. De Milestones.

prachtige klassieker van Miles Davis. Zijn Milestones nummer dat oorspronkelijk Miles heette, maar later is verworden tot Milestones. En een prachtig album trouwens. Over klassiekers gesproken. Thelonious Monk, die ook al in 1982 naar het Rijk der Jazzhemel is verhuisd. Ook hij is natuurlijk als pianist een guru op het gebied van de jazz. En maakte heel bijzondere muziek. Luister maar naar een van zijn klassiekers, Mysterioso.

Ja, dat is typisch Thelonious Monk met zijn beetje frivole pianospel. En altijd leuk om naar te luisteren. We gaan naar Wayne Shorter, over grootheden gesproken. Hij speelde onder andere met Art Blakey in de Jazz Messengers. Hij speelde met Miles Davis in de grote band. Hij speelde daarna jarenlang in Weather Report. Die een beetje funk jazz rock band. En hij heeft heel veel solo dingen gedaan. Een grootheid was het. Hij is in 2023 naar het Rijk der Jazz Hemelvuist. Wij gaan naar hem luisteren met een van zijn grote klassiekers, Speak No Evil.

dit nummer gaat nog 3,5 uur door. Het is prachtig mooi natuurlijk. Maar we willen ook nog even naar die andere saxofonist, Carey Mulligan, ook uit Amerika. Een grootheid was ook hij, met name zijn bariton sax. Maar hij speelde ook klarinet en hij was ook componist. En hij arrangeerde van alles en nog wat. Een grootheid in de jazz. We gaan luisteren naar zijn klassieker Burney's Tune.

Lekkere muziek van Gary Mulligan met zijn quartet. We gaan gauw nog even naar Bill Evans, want we hebben eigenlijk nog veel te weinig pianomuziek gehad. Alleen Thelonious Monk. Dus Bill Evans met zijn piano en zijn klassieker Waltz for Debbie.

Terecht applaus voor Bill Evans op de vleugel met zijn waltz voor Debbie. Over klassiekers gesproken. We hebben al veel saxofonisten laten horen. Pianisten, trompetisten. Maar we hebben nog geen vibrafoon laten horen. En dan moeten we natuurlijk naar Milt Jackson. Een grootheid was dat in de jazzwereld met zijn Modern Jazz Quartet. Een van de langst bestaande bands in de geschiedenis van de jazz. En we gaan naar hem luisteren met zijn vibrafoon. Beck's Groove.

We moeten helaas Milt Jackson tijdens de pianosolo wat weghalen. Want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. En we willen ook Lou Donaldson, de saxofonist, nog even aan het woord laten. 98 jaar is hij geworden. 2024 overleden. Naar het Rijk der Jazzhemelen. Ja, het was een uitzending vol met jazz classics. Hopelijk heeft u ervan genoten. Ik vond het wel weer eens erg lekker om dat allemaal terug te horen. Als u genoten heeft, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob de Breeën voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: de jaren 60 een hele grote hit voor Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Je hoorde hier de versie van Barbara Mandrell.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 16 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Workshop Wijkteam Hulpverleners en het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: raak altijd in een zomerse stemming met dit nummer. Under the Boardwalk, je hoorde Bruce Willis. En daarvoor Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. Ons eerste onderwerp vanavond. Wilma Keizer werkt samen met koor Het Zingend Hart aan de nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Wilma, welkom.
2: Ja, bedankt.
1: Je bent beeldend kunstenaar en docent schilderen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat een verschil? Want schilderen is toch ook beeldend?
2: Ja, wel, maar of je docent bent of zelf dingen maakt, dat is toch wel weer een groot verschil.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, docent schilderen.
2: Je moet het dan ook nog kunnen overbrengen. Hè?
1: Ja, dat is
2: wel een ander
1: ook
2: vak,
1: zo.
2: Hoor.
1: Ja, ja, ja. Ja. Gebruik je dat ook om die expositie en voorstelling Licht van Geluid te laten zien?
2: Nou ja, ik ben ook regisseuse en theatermaker. Hè? Want dat heb ik ook al 30 jaar gedaan. Dus ik ben in die zin altijd heel breed bezig geweest.
1: Ja.
2: En dit is wel echt een voorstelling waar het allemaal samenkomt. Dat is juist wel het mooie. Want deze voorstelling gaat bij een kunstenaarsvereniging zijn. ARS in Leiden.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik zelf ook lid als kunstenaar. Als beeldend kunstenaar. Maar het mooie is dat de voorstelling gaat ook heel erg over van wat is de waarde eigenlijk van kunst. En er zitten kunstinstallaties. Die zijn ook weer opgenomen in de voorstelling waar je langs gaat wandelen.
1: Oh, dus het is niet een voorstelling waarbij je in een stoel zit en
2: hoort wat er gelukkig gebeurt. Niet. Nee. Dus het begint zo en zo al buiten op een plein. Dus we hebben ook wel een beetje mooi weer nodig. Maar goed, zelfs met regen gaan we toch door met pluutjes. Dus we beginnen buiten bij al op. En dat is al een hele mooie plek, midden in Leiden, vlakbij de Pieterskerk.
1: Oké.
2: En dan gaan we met een gezamenlijk gedeelte beginnen daar een beetje flashmob-achtig, eigenlijk vrij spontaan. En dan, dat koor is bijvoorbeeld ook niet een koor wat stijf alleen maar staat. Dus die bewegen ook wel weer. En het is ook een koor wat juist het leuk vindt om ook weer samen te werken met theaterproducties. Dus het is geen stijf koor.
1: Nee, en het is ook geen stijve voorstelling, want er komt van alles
2: zeker
1: tevoorschijn.
2: Niet.
1: Mensen moeten ook meelopen dan?
2: Klopt, ja. We gaan het hele gebouw door.
1: Oké.
2: En daar zijn weer kleine, wat ik al zei, deze bijvoorbeeld een fototentoonstelling, maar die wordt dan weer in een carousel, dat die draait. Dus dan zie je eigenlijk op een andere manier weer ervaar je foto's van Ben Vroom. Dan dat je ze alleen maar stijf op een muur ziet hangen. Dus bij hem gaat het juist om de beweging. Inmiddels heb je dan ook nog muziek van het koor. Want dan wordt het koor opgesplitst. En die is dan ook weer te horen in allerlei verschillende settingen.
1: Oké, dus de groepen worden kleiner, maar komen in verschillende ruimtes terecht om van alles te zien en te beleven.
2: Ja, want we hebben maximaal 100 mensen per voorstelling. En die worden dan in 5 groepen verdeeld. Dus max 20 per groep. En zo gaan ze het gebouw door. En dan komen we daarna weer terug op het plein. En dan is iedereen daar weer samen.
1: Wat is dan de boodschap van de voorstelling?
2: Ja, de boodschap is voor ons toch wel heel erg zo van dat kunst zoveel meerwaarde aan je leven kan geven. En allerlei mensen van het koor vertellen over hun bijzondere bijzondere kunstervaringen. En ik zelf ook. En heel vaak zijn dat al ervaringen die ze als kind hebben meegemaakt, waardoor ze eigenlijk over een kant op zijn gegaan, of waardoor ze ooit zijn gaan zingen, of waardoor bijvoorbeeld iemand kunstbeschouwing is gaan studeren. Dus eigenlijk. Het meerwaarde aan je leven geeft, kunsten.
1: Ja, ja.
2: En dat is ook wel wat we in de voorstelling willen laten zien.
1: De koorleden geven daar ook uitleg over, hoe zij dat ervaren.
2: Zeker. Sommigen hebben daar een verhaal over. Vertellen daar een verhaal over wat hun ervaring daarmee is. Ja.
1: Zijn die voorstellingen nog te bezoeken? Is er nog plek?
2: Ja, er zijn nog wel. De kaartverkoop gaat heel aardig. Maar er zijn op alle avonden nog wel plekjes. En vooral de zaterdagavonden. Maar we hebben bijvoorbeeld 1 avond dat er voetbal is van Nederlands elftal.
1: Ja, dat is
2: helemaal niet anders.
1: Concurrentie.
2: Maar stel dat mensen niet van voetbal houden, zou ik zeggen, kom naar deze voorstelling.
1: Ja, ja. En als mensen kaarten willen hebben, even op de website kijken.
2: Ja, van het Zingend Hart. Daar kunnen mensen de kaarten bestellen.
1: Het Zingend Hart moet je even googlen en dan kom je er wel.
2: Ja, Zingend Hart Leiden, zeker. Ja.
1: Een verrassende voorstelling waarvan alles tevoorschijn komt en waar het publiek ook echt aan mee moet doen.
2: Ja.
1: Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Wilma Keizer, beeldend kunstenaar en docent schilderen over de expositie en voorstellingen Licht van Geluid in Leiden. Dankjewel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

pick me up, walk me home, and it feels like

0: Een fraaie track van het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Het album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Honey Bee. En daarvoor Zaz, samen met Til Lindemann in Le Jardin des Larmes. Zometeen een workshop voor wijkteam hulpverleners. Dat na Charlie Rich, Behind Closed Doors.
1: I've been

0: Uit de jaren 70 Behind Closed Doors van Charlie Rich. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd er een lezing CQ-workshop gegeven aan alle wijkteam-hulpverleners van de regio's Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Psycholoog Marnix van Rossum is bij TerraCox.
1: Van harte welkom, Marnix.
2: Hallo.
1: Marnix, een workshop voor wijkteam-hulpverleners. Waarom eigenlijk?
2: Ja, het is in stand gezet om de wijkteammedewerkers die in gezinnen komen, om die tools mee te geven om echt impact te maken.
1: Ontbreekt het daar nu aan? Of deels misschien?
2: Het is wel wat zoeken. Het is complex zorg natuurlijk. Hè? Dus je bent als werkteammedewerkers hbo opgeleid, social werk, iets in die trant. En vaak met jongeren. En dan kom je in een gezin en dan heb je echt van alles te maken. Ook ouders die een hele geschiedenis met zich meedragen. Soms problemen in de relatie. Waar begin je? Wat doe je? Je is pittig. Het zijn vaak ook jonge mensen. Dus dat is belangrijk dat je daar.

0: goed in investeert. En een goede methodiek eigenlijk. En een goede ontwikkeling.
1: Ja, ik heb me ook laten vertellen dat sommige van die wijkteam hulpverleners vaak vanuit hun gevoel handelen. En dat er toch wel behoefte is, ook vanuit de gemeente is dat advies, om meer professionalisering, klopt, meer kennis daarover te hebben. Gaat die workshop daar aan bijdragen?
0: Ja, die workshop is eigenlijk een proef, kennismaking. Maar er is al besloten dat er een langdurige opleiding gaat starten in september. Dus echt een 8-daagse opleiding. Het is een behoorlijke investering. Ook vanuit de gemeente. In dit geval is dat Mavis in deze gemeentes. En ja, die gaan daarin investeren eigenlijk. En daarom heb ik ook ontwikkeld wat ik uiteindelijk ontwikkeld heb.
1: Hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, ik heb dan wel een duidelijke structuur.
1: Vertel.
0: Dus dat helpt heel erg met oefeningen waarbij ik eigenlijk begin met een goede verbinding te leggen met de ouders. Dus ik werk heel erg vanuit hun persoonlijke achtergrond. Dus ik heb in het begin veel tijd en aandacht voor hun persoonlijke verhaal. Waardoor een ouder ook snel zich gehoord als gezien als gehele persoon. Dus het niet gelijk om de opvoeding gaat, om wel eens niet. Dus wie ben jij? Daar begint het eigenlijk mee. En dan zijn er allerlei vragen en oefeningen waarbij ouders zelf eigenlijk tot inzicht komen.
1: Want je hebt een speciale methodiek daarvoor ontwikkeld, toch?
0: Ja, klopt.
1: Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik moet zeggen, het is niet een hele eigen methodiek. In de zin van, ik ben op een gegeven moment, ik ben meer met begeleiding begonnen. En toen ben ik allerlei therapieopleidingen gaan doen. Waar ik zag van, oh, dat ga je echt diepe impact kun je maken. Hè, met schematherapie, dat zijn die onderliggende overtuigingen. Systeemtherapie, hoe zijn interactiepatronen. En ik dacht, ja, waarom komt dat eigenlijk niet terecht vaak bij gezinnen? Soms vaak valt dat weer in het vakje volwassen psychologie. En dan heb je weer een vakje relatietherapie, maar dat is dan vaak ook niet vergoed. Dus ik zat te kijken van ja, moet het niet samenkomen op de plek waar het nodig is, in een soort logische volgorde. Dus ik heb wel geplukt uit veel evidence-based methodieken. Die in een beetje in een jasje gegoten dat het er leuk uitziet. Een reis met avonturen, het is niet heel zwaar en therapeutisch. Met een beetje opbouw. Het begint met de bewustwording. En daarna zijn er ook wel wat verschillende routes mogelijk. Dus mensen zitten niet heel vast aan een vast protocol. Dus zo heb ik er een beetje een eigen sausje van gemaakt.
1: En dat leer je die wijkteambegeleiders?
0: Precies, dat is eigenlijk het doel om de ouders daarin te helpen. Zodat ze hun eigen koers kunnen volgen.
1: Hoe komen we bij jou terecht als mensen meer over jou willen weten of over jouw eigen praktijk?
0: Nou, ik zit in Schiedam. Mijn praktijk heet OBIC Ouderbegeleiding. Dat is trouwens OBIC. En via de website.
1: Dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, psycholoog Marnix van Rossum, voor jouw toelichting op de workshop voor wijkteam hulpverleners. Dankjewel.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

Duffy was dat, een Warwick Avenue. En daarvoor Stef Bos met Tussen de Liefde en de Leegte. Zometeen het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat naar Chicago en Happy Man.

0: eventjes swingen met Chicago, een happy man. Ons volgende onderwerp. Meer dan 55.000 ondernemers over de hele wereld kregen vorig jaar voor bijna 3 miljoen euro aan kleine leningen via het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat is een flinke groei van 17% vergeleken met het voorgaande jaar. Marije Roosendaal van Wakibi is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Mevrouw Roosendaal, welkom.
2: Dankjewel.
1: Even voor de duidelijkheid, want Wakibi, wat behelst dat precies?
2: Ja, Wakibi is een platform, is een website waarbij mensen al vanaf 25 euro ondernemende mensen in ontwikkelingslanden kunnen steunen met een kleine lening. Mm-hmm. En zodra het geld is terugbetaald, kunnen mensen weer opnieuw uitlenen aan iemand anders. En dat kan al vanaf 25 euro.
1: Oh, dan hebben we het echt over microkredieten, hè?
2: We hebben het zeker over microkredieten.
1: Was koningin Maxima daar ook niet mee bezig? Heeft dat nog invloed op waar jullie nu staan?
2: Zeker. Ja, het is zoals we inderdaad over Wakibi vertellen en over kleine leningen en microkredieten, dat mensen altijd wel de naam Maxima laten vallen. Van, oh, dat is toch wat Maxima doet.
1: Ja.
2: Dus dat draagt zeker bij aan, aan onze groei, aan Wakibi. Ja. Ja.
1: Want moet het groeien? 3 miljoen euro is er uitgeleend. Waar komt dat geld dan vandaan?
2: Ja, die 3 miljoen is van particuliere uitleners, maar ook bedrijven die ook graag uitlenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
1: Ja, en dat betekent uitlenen, het geld komt weer terug?
2: Ja, het geld komt weer terug en dan kan het weer opnieuw worden uitgeleend. En Wakibi bestaat dit jaar 15 jaar en in totaal hebben we al 14 miljoen euro uitgeleend.
1: Allemaal aan bedrijven die daardoor beter gaan presteren?
2: Ja, allemaal aan ondernemende mensen. Ja, in de ontwikkelingslanden.
1: Ja. Kunnen jullie dan zien hoe die bedrijven daar werken? Want het kan ook wel eens een keer misgaan, toch?
2: Ja, nu is het wel zo dat 98% van de ondernemers betaalt de lening volledig terug. Dat is een ontzettend hoog terugbetalingspercentage. Mm-hmm. En die ondernemers worden ook natuurlijk goed gesteund. Als in, die krijgen veel begeleiding ook.
1: Mm-hmm. Ja, dus het zijn ondernemingen die echt wel stevig zijn. Die ook wel geld hebben, geld genereren om het weer terug te kunnen betalen. Want daar gaat het om, hè, dat ze even een steuntje krijgen om verder te kunnen.
2: Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat het zijn geen grote bedrijven zoals we die hier bijvoorbeeld in Nederland kennen. Maar het zijn bijvoorbeeld, het zijn echt kleine ondernemers. Bijvoorbeeld Jacqueline uit Kenia, die wil bijvoorbeeld een koe kopen. En daarmee heeft ze bijvoorbeeld melk. Dat kan ze dan weer verkopen. En met die winst kan ze dan weer haar kinderen kunnen dan naar school. En een doktersbezoek wordt mogelijk. Dus het gaat natuurlijk om hele kleine bedragen waarmee mensen een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren.
1: Als mensen denken, nou, daar wil ik ook aan meedoen, hoe is dat op een goede manier mogelijk?
2: Nou ja, op de website van Wakibi staan allemaal projecten, duizenden projecten van ondernemers wereldwijd. 80 ontwikkelingslanden. Populaire landen zijn bijvoorbeeld Kenia of de Filipijnen. En bovendien hebben we allemaal verschillende sectoren, zoals landbouw of vrouwen. Mensen kunnen zelf op de website een ondernemer uitkiezen die je wilt steunen. En vervolgens leen je dan 25 euro uit of meer.
1: Ja.
2: Je krijgt het weer terug. En dan kun je het vervolgens weer opnieuw uitlenen. Zo kun je met éénzelfde bedrag kun je meerdere mensen helpen.
1: En dan hoor je wel eens van mensen die zeggen, ja, dan doen we er geld voor de ontwikkelingslanden en dan gaat het naar die rijke mensen toe daar.
2: Ja.
1: Dat hoor je heel vaak, hè?
2: Klopt.
1: Ja. En kunnen jullie dan garanderen dat dat niet gebeurt?
2: Nou ja, 100, dat is zo mooi aan Wakibi, dat 100% van de lening gaat ook daadwerkelijk naar de ondernemer.
1: Ja.
2: En daarvoor is Wakibi wel afhankelijk van donaties van bedrijven die Wakibi ondersteunen in organisatiekosten, zodat we met dat geld ook kunnen blijven bestaan en daarmee nog meer ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen helpen.
1: En nog meer mensen die lening gaan verstrekken.
2: Precies.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling. Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En ook de projecten. Je kan zelf kiezen welke projecten je interessant vindt om daar in te investeren. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je investeert in het buitenland, in mensen die daar werken.
2: Dat klopt, ja.
1: Een mooi project om dat te doen en om daarmee bezig te zijn. Ik dank u wel voor het gesprek, Marije Roosendaal, directeur van Wakibi. En we weten nu ook wat Wakibi is en waar die voor staat. Nogmaals dank.

was Brian May and Too Much Love Will Kill You. En daarvoor Annie Lennox en Primitive. En dat was de late avond van dinsdag 16 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik graag weer bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ryan Adams heeft het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

imagine us there. And you might know how to play with fire.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. De traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7